branding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verlieslijdende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
3: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
2: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
3: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
1: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
2: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
1: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Dan ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
1: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van een reepje chocola.
1: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
3: Oost Veluwezoom.
2: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
3: De muziek
2: van Voorst Veluwezoom.

Ja, hartelijk goedemorgen op deze zonnige morgen. Met heerlijke temperatuur, want dat was vorige week wel anders. En dat zien we ook gelijk op de markt. Want het is een bezige bij, noemen ze dat. Hè? Een bijenkorf is het helemaal van wagens die binnenkomen lopen. Mensen die elkaar echt luidkeels begroeten. En dat maakt het voor ons ook wel weer gezellig. Ook in de studio is het gezellig. Mocht u wat achtergrondgeluiden horen, er wordt hard gewerkt om ons ook een schone werkplek te bezorgen. Dat moet op zijn tijd ook gebeuren. Herman is binnen, die heeft zijn huiswerk gedaan. Die heeft mij alweer voorzien van een paar prachtige onderwerpen deze ochtend. We vliegen weer door de regio heen. We hebben de muziek weer klaarstaan. En ik kan mijn mond af en toe open doen. Welkom bij Brunch, editie Brummen Voorst op deze vrijdag. In deze zomer. We waren een paar weken weg, maar vorige week was ik alweer. Maar het blijft toch wel een beetje naijlen, die vakantie met deze temperaturen. Dat vind ik toch wel lekker, hoor. De plicht roept, zeggen ze dan wel eens. Dus daar gaan we dan maar van uit. Welkom, 3 juli 2026 zijn we inmiddels. Het is, even kijken, 9:05 bijna. Hartelijk welkom. En ik hoop dat u de komende paar uur gezellig erbij blijft.

Madrid, Cliff Richard en de Drifters waren dat. Brunch deze ochtend in de eerste uur hebben we twee mooie onderwerpjes. En ja, het grappige is dat, en dat heeft hij niet bewust gedaan, maar onbewust komt dat dan toch bij elkaar. Aan de ene kant hebben we bier en aan de andere kant hebben we peuken. Ja, waar zit je dan? Zit je op het terras? Meestal een beetje, ja, daar is het weer eigenlijk ook wel geschikt voor. Maar het ene is leuk, gezellig en het andere is toch wel een serieuzere aard. Dus we gaan straks tegen 9:50 gaan we bellen met Janine. En die gaat ons bijpraten over het rondje van de molen. En dat is een hartstikke leuke fietstocht. We hebben zelfs de route erbij hier op de papieren. Nou, daar kan je je echt op uitleven. En het mooie is natuurlijk dat dat gelukkig niet op één dag hoeft. Dus alle ruimte om dat op een geschikte moment te doen. Midden in uw vakantie. Maar we gaan het er straks over hebben. En dan is het zaterdag, dus aanstaande zaterdag, is het hartstikke druk in Brummen. Want het hele bevolking die is aan het wandelen en zaken in zakjes aan het doen. Ja, dat heeft iets te maken met die peuken. Daarvoor gaan we straks bellen met Christina. En die is coördinator van dat mooie project. En ik kan me daar vast wel achter scharen. Maar daar gaan we het straks over hebben.

0: Ja, en dat was een heel bekend nummer natuurlijk van Akda en de Munnik. Niet of nooit geweest. Ja, het is vrijdagmorgen bij onze omroepen. Er gebeurt van alles. En af en toe moet je ook medewerkers bijpraten, zeggen ze dan. Dus vanavond hebben wij een medewerkersbijeenkomst. Om ons ook een beetje op de hoogte te stellen van de stand van zaken als het gaat om de nieuwe activiteiten, zoals dat heet, in het kader van de streekvorming. Ingewikkeld verhaal. Daar komen vast nog publicaties ook van onze kant van. En deze week is toch een belangrijk moment geweest. Ik wil nog niet zeggen dat het allemaal op tijd gaat lukken. Maar de Tweede Kamer heeft de nieuwe wet aangenomen afgelopen dinsdag met de nodige aanpassingen. Dat betekent dat er weer een stap gemaakt is. En ik zat toevallig in mijn eigen archief de afgelopen dagen wat rond de neus, omdat ik wat stukken terugzocht. En laat ik nou een stuk tegenkomen. Herman staat toevallig bij me. Herman, 1-1-2025 zouden we beginnen met de streekomroep.
1: 2025?
0: Ja, 1-1-2025. En dat was een presentatie die ik in 2023 heb gemaakt.
1: En nu wordt het 5 jaar later.
0: En nu zitten we op 1-1-28. Mits de Eerste Kamer een beetje mee wil werken. Ja. Dan, want anders zou het zomaar nog eens kunnen zijn dat er op zijn minst nog een halfjaartje bij komt. Maar goed, er is weer een stap gezet. We kunnen weer verder. We gaan zo meteen bellen nadat we hebben geluisterd naar Marmor Stein und Eisenbricht. Ja, ja. Kwam er zo in één keer in het Duits uit. En dat is van Draft Deutscher.

0: Ja, het was Dravi-Deutscher, begreep ik. Dus mijn excuses. We hebben aan de lijn Janine Lagendijk. Ze zit lekker in de trein, ze is onderweg. En nou, ze is nog wel even onderweg, begreep ik, uit haar beantwoording van vragen. Maar dat maakt niet uit. Als niemand echt stoort, dan nou, kunnen we gewoon een gesprek voeren. Maar mocht ze wegvallen, dan weet u dat vast. Janine, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat leuk dat je bij ons bent, want je hebt eigenlijk ook een heel leuk onderwerp, want je bent zelfs gids. Dat is maakt het helemaal leuk. Het onderwerp is Rondje van de Molen, de bierroute. Vertel eens.
1: Ja, klopt. Ja, vorig jaar ben ik daarvoor benaderd door de gemeente Voorst. Het is echt een hele bijzondere route. En ze zochten daar boegbeelden voor. Dus we hebben echt een heel diepte-interview moeten doorstaan. Om vervolgens zeg maar het gezicht te mogen worden van dit rondje. Er zijn natuurlijk meerdere rondjes. Maar ja. Het rondje loopt dan ook zeg maar bij mij in de buurt. Dus in de gemeente Voorst, maar dan zeg maar echt bij Voorst in de buurt.
0: Ja, ja.
1: Want er zijn ook wel andere rondjes je kan doen.
0: Maar... En wat was nou doorslaggevend om jou dan de bierroute te gunnen? Had je genoeg kennis van allerlei soorten bier? Of?
1: Nou, volgens mij vonden ze het gewoon heel erg leuk dat ik zeg maar hop teel. Dus die normaal in het bier zit. En dachten ze, nou, die moeten we hebben. Maar goed, er kwam nog wel wat meer bij kijken hoor. Want ik moest vooral ook... Ja, natuurlijk, het is een audioroute, hè, dus ik moest vooral ook een hele enthousiaste stem hebben.
0: Nou, het klinkt goed. Je kan zo bij ons beginnen. Is geen enkel probleem. Je hebt vast nog wat tijd over nu. Je verbouwt zelf hop, zeg je. Dus ja, dat is een van de, voor de mensen die het niet weten, is een van de basisbestanddelen van bier, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En hoe is dat zo gekomen dat je dan hop bent gaan telen? Want dat ligt niet altijd voor de hand.
1: Nou, mijn man en ik zochten een leuke nieuwe hobby.
0: Oh.
1: Daar komt het eigenlijk op neer. Dus bij onze boerderij staan 300 planten en die verkopen we ook aan lokale brouwers.
0: Ja.
1: Dus, en vroeger waren natuurlijk die molens ook heel erg van belang voor de hopteelt tegenwoordig. Voor het bierbrouwen bedoel ik.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig is dat natuurlijk niet meer zo. Maar dat is toch een connectie die ze gemaakt hebben, denk ik. Ja, voor de route.
0: Dus we hebben de bierroute, die loopt ergens tussen Terwolde en eens even kijken, want ik heb toevallig het kaartje voor me liggen, tot de hoogte van Voorst zelf.
1: Ja.
0: 49 kilometer fietsen, maar dat zei je al eventjes in twee woorden, maar toch wel van belang. Je moet hem eigenlijk doen met de app, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, want dan heb je ook echt zeg maar van allerlei... Ja, het is echt een hele hippe techniek, hè, want je kan ook ze hebben, zeg maar, ook...
0: Ik zal je niet naar je leeftijd vragen.
1: Er zijn ook, zeg maar, molens die zijn er niet meer, maar die hebben ze dan met augmented reality hebben ze
0: gemaakt.
1: Dus dat is ook echt als je... Want ik ben ook in Deventer geweest, bij de zaagmolen.
0: Mm-hmm.
1: En dan kijk je naar de skyline van Deventer en dan wordt er ook een heel verhaal verteld over van dat Deventer natuurlijk vroeger heel als Hanzestad heel veel molens had.
0: Mm-hmm.
1: En dan schijn je dus met je telefoontje dan dus dat te kunnen zien hoe het er vroeger uitzag.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is natuurlijk wel iets zeg maar wat je niet bij iedere fietsroute hebt.
0: Nee.
1: Ja, er zitten er ook een heleboel audiofragmenten in met mijn stem. En waarbij je dan we ook gewoon wat meer geluiden laten horen van de molens. En dat we in gesprek zijn ook met soms ook met de molenaars of met mensen die wij ontmoet hebben. Toen we het hebben opgenomen.
0: Mm-hmm.
1: Dat maakt het ook wel heel heel levendig en heel interactief, vind ik zelf. Dus dat maakt het wel anders dan anders.
0: Ja, nou heet het de bierroute, maar ik lees, volgens mij heb ik nergens een punt waar ik in een brouwerij stap, of wel?
1: Nee, klopt. Nee,
0: oh, gelukkig. Nee, ik dacht even dat het aan mijn bril lag.
1: Ja, nee, echt de brouwerij zit er niet bij. En je komt ook niet echt langs het hopveld. Je kan natuurlijk een uitstapje daar naartoe maken als je dat leuk vindt om te zien. De hop die is van juli tot en met september is die mooi. Dus dan zou je een beetje om kunnen fietsen.
0: Mm-hmm.
1: Verder kom je eigenlijk het dichtst bij. Het bier kom je dan nog bij het Gagelven. Bij het landgoed Beekzicht. Want daar zeg maar, gaat de route echt wel langs. En daar heb ik ook zeg maar, en de gavel, dat werd in het verleden zeg maar, ook veel in bier gebruikt.
0: Okay.
1: Onderdeel van het gruit. een gruit, zeg maar, voordat de hop gebruikt werd in het bier, werd er gruit gebruikt. Dus dan moet je aan de middeleeuwen denken.
0: Dat is een mooi eindje terug, ja.
1: Ja, echt. En weet je, een van de bieren van Landgoed Beekzicht, die heeft ook gavel erin. Dus je kan daar, het is een heel bijzonder plekje, want daar zit ook een stukje hoogveen. Dus dat is echt iets wat je niet zo heel erg vaak ziet. Eigenlijk nog een stukje oermoeras van hoe de Veluwe vroeger was.
0: Ik snap best waarom ze jou als gids geselecteerd hebben, want je bent behoorlijk enthousiast over wat je allemaal tegenkomt.
1: Ja, echt wel. Ik vind dat een heel prachtig plekje. Dus, maar echt, voor de rest, ja, is er niet heel erg veel bier in die route. Dus volgens mij, misschien is het ook wel gewoon een beetje een publiekstrekker of zo. dat ze die term hebben gebruikt.
0: Ja. Maar ik begrijp ik nu even, een rondje van de molen, dat is zeg maar een soort samenvatting van verschillende routes. Want jij bent van de afdeling bierroute 49 kilometer. Ja. Maar je hebt ook een broedroute, een sprengerroute lees ik en een waterroute. Dus, ja. En die draaien allemaal een beetje om Voorst heen, begrijp ik.
1: Ja, klopt. En die hadden ook allemaal een ander gezicht. Dus ik weet ook dat, want ik ben toen ook bij de eindpresentatie geweest. Daar heb ik die mensen ook ontmoet.
0: Mm-hmm.
1: En eentje die is ook bijvoorbeeld, die heeft een restaurantje in de Watermolen in Epse.
0: Yeah.
1: Dat is ook echt een hele mooie plek. En er was ook iemand die was, volgens mij was die bakker. Dus, want ja, met molens wordt natuurlijk ook meel gemaakt.
0: Yeah.
1: En toen stond de bakker gewoon ook van die broden en dat soort dingen meer centraal. Dus volgens mij hebben ze ook gewoon een beetje een losse interpretatie. Hè, zo van een soort van, een lichte rode draad. Weet je, maar eigenlijk staan die molens natuurlijk gewoon centraal.
0: Ja, dat blijkt inderdaad.
1: Ja. En ik dacht dat het, een beetje saai of stoffig zou zijn, maar dat viel me alles in het leven. Echt waar.
0: Ik slik hem gelijk weer in. Ik had iets willen zeggen, maar die slik ik dan gelijk in. Nee, maar als ik ernaar kijk, zie ik inderdaad... Wij zwerven natuurlijk als lokale omroep altijd wel door de streek heen. En we komen overal en nergens, zeggen we altijd maar. En dat maakt het ook leuk om bezig te zijn. En mocht je tijd over hebben, ik zoek nog een co-presentator. En je stem is inderdaad ideaal. Dus op de vrijdagmorgen, 9 tot 12, hartelijk welkom. Kom gerust een keer proeven praten. Het is aan het Marktplein 11 in Twello, dames en heren.
1: Oh, leuk.
0: En om 11 uur gaat de markt open. Dus op het moment dat je hier klaar bent, dat is bij ons standaard. Ja, dan gaat de kibbeling op tafel. Dus je mag ook voor wat anders kiezen, dat maakt niet uit. Maar kom gerust binnenlopen op de vrijdagochtend tussen 9 en 12. We zijn er altijd. En als je het niks vindt, even goede vrienden zeggen we dan altijd maar.
1: De volgende keer als ik je spreek, kom ik live.
0: Ja, dan graag. Dat vinden we altijd ook heel gezellig hier in de studio. Maar ik heb gezien dat het echt een mooie route is die ook... eigenlijk dat is tegenwoordig ook wel belangrijk. Ook wel een veilige route is, want je zit... niet op de meest drukke wegen. En als je dat al zit, dan ligt er wel een fietspad, heb ik gezien.
1: Ja, precies. Nou, en wat ik ook zo verrassend vond is van dat die molens hebben allemaal herbestemming gevonden. Want ik weet dat in Terwolde hebben ze er gewoon de buurtkroeg van gemaakt.
0: Nou ga je het uitdagend maken. Alleen overdag kom ik er dan vaak weer niet toe om te gaan fietsen. Goed, Janine. We hebben geen onderbreking gehad van het signaal. Ik hoorde wel af en toe dat je op een station aangeland bent. Want dan hoorde ik de piepjes om de deuren weer te sluiten. Voor mensen die niet gewend zijn om met de trein te reizen. Dat waren de piepjes op de achtergrond. Dan gaan de deuren bijna dicht. Wat moeten wij weten? We moeten weten waar je informatie kan vinden. rondjevandemolen.nl. En hij is gratis, hè? Of niet?
1: Jazeker, absoluut. Dat is ook zo. Hij is gewoon gratis. Dus je kan ook gewoon lekker je eigen boterhammen meenemen, toch?
0: Ja, precies.
1: Dus dan is het een fijn, leuk en goedkoop uitje in de regio.
0: Ja, en voor mensen die...
1: verrassend.
0: Ja, en voor mensen die wat meer tijd te besteden hebben, het kan gewoon ook door de week lekker. Even de app downloaden, want dat maakt het boeiend. Omdat je dan toelichtingen krijgt, mee kan kijken. En uiteindelijk zijn er 4 routes op dit gebied. Dus volgens mij kom je de zomer wel door.
1: Ja, dat zou ik ook denken.
0: Oké. Hey Janine, zijn we nog iets vergeten?
1: Nee, volgens mij helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, zo zie je maar weer 10 minuten voorbij. En we zaten aan de koffietafel. Maar in dit geval, ja, ik wou ook nog niet beginnen aan het bier op dit tijdstip. Dat is wel erg vroeg.
1: Nou, zou ik ook niet doen.
0: Zou ik ook niet doen, hè?
1: Maar ook leuk, hè, toch dat regionale bier. En als je eens een keer langs wil komen op het Hopveld, ben je ook van harte welkom.
0: Oké, hey, dankjewel en graag tot de volgende keer en een goede reis vandaag. Misschien als afsluiting. Daar kwam onze Herman. Herman is met de redacteur onder andere van de onderwerpen die ik aangeboden krijg op de vrijdag. Hij zegt, je moet even kieken. Mama, waar is mijn pils? Dat moet je dan maar draaien van normaal. Dus die krijg je cadeau. Hey, tot de volgende keer, hè.
1: Oké.
0: Doei.

Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forceveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Force Veluwe Zoom.

0: The Beach Boys, I Can Hear Music, met daarvoor War Is Mean Pills. Ja, een leuk onderwerp, fietsen in de omgeving. En ja, het verbazingwekkende is, we gaan natuurlijk overal naartoe op vakantie enzovoort. Maar ja, soms zijn de mooiste dingen ook wel direct in de omgeving te vinden. Dus www.rondjevandemolen.nl. En daar kunt u een app vinden, kunt u downloaden. En dan is dat uw routekaartje met de nodige informatie over de dingen die je onderweg tegenkomt. En we hebben gesproken over de bierroute, maar er zijn er nog drie. Dus alle mogelijkheid om u van het zomer heerlijk fietsend in de omgeving te kijken wat voor nieuws u tegenkomt. We gaan zo naar een heel ander onderwerp. Ja, dat is eigenlijk, ja, ik vind aan de ene kant dat ligt het wel in het verlengde. Aan de andere kant, ik erger me daar toch ook wel ongelooflijk aan. We gaan erover praten zometeen met Christina.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles.

moeder doet alles gratis voor niets. Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

0: Ja, en zo iemand hebben we aan de lijn. Want ja, het gebeurt voor niets en je hebt liefde voor je dorp. Dat, zo moet ik het dan maar formuleren. Hartelijk goedemorgen, Christina. Welkom in ons programma.
1: Dankjewel.
0: Ja, of is dat niet zo, liefde voor het dorp?
1: Ja, zeker wel. Heel veel liefde. Ja? Anders dan zet ik me er niet zo voor in natuurlijk.
0: Is dat zo? Ben je oorspronkelijke bewoner of niet?
1: Nee, ik kom oorspronkelijk uit Tilburg, maar ik woon al wel 18 jaar in Brummen inmiddels.
0: Uit Tilburg, uit het gezellige Brabant. Heb je een beetje van die gezelligheid meegenomen op zo'n ochtend?
1: Ik hoop het.
0: ik hoop het, zeg. We praten met Christina over Stop de Peukmeukendag. Ik vind het een fantastische naam. En ze is coördinator van de werkgroep Brummen zonder zwerfvuil. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Nou, ik ben eigenlijk eind vorig jaar gevraagd om in de dorpsraad plaats te nemen, omdat daar nieuwe bestuursleden nodig waren.
0: Ja.
1: En Brummen zonder zwerfvuil is een onderdeel van de dorpsraad Brummen. En die hadden ook een nieuwe coördinator nodig. En ik heb eerder dit jaar dus het stokje overgenomen van mijn voorganger.
0: Ja. Je zei, het bestond al een tijdje, die werkgroep. Waar praten we dan over? 5 jaar, 10 jaar? Of iets van de laatste tijd?
1: Ik pin me er niet helemaal op vast. Maar volgens mij wel al een jaar of 10.
0: Oké, dat is toch onbehoorlijk uit, ja.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben inmiddels de derde coördinator. Dus,
0: je hebt ook coördinatoren die zijn 14 dagen. Dus dat, ja. Nee, dat...
1: Nee, de vorige waren wel... De eerste is ook degene die het heeft opgericht.
0: Dat is het eigenschap van heel veel vrijwilligerswerk. Soms past het en dan in één keer word je toch weggeroepen voor wat anders.
1: Ja,
0: Het is echt serieus. We maken er even wel een grapje over. Maar Stop de Peukmeukendag. Ik moet zeggen, ik ben gelukkig al heel lang gestopt met roken. Maar het was in die tijd natuurlijk heel gewoon dat je... Als je zo'n filter aan je peuk, dat ding gewoon achter je achterbleef. Maar is het werkelijk nog zo dat heel veel voorkomt, Christine?
1: Nou, sterker nog, met de maandelijkse raapdagen is eigenlijk de sigarettenfilters is wat wij het meest vinden. Dat is echt, als je bijvoorbeeld in het centrum bij Brummen rond het Marktplein daar gewoon een uurtje alleen maar peuken zou gerapen, nou dan... Met allemaal mensen, je zou alles schoonmaken. Ik durf te wedden dat je een 60 liter zak vol hebt. En dan heb je ze waarschijnlijk nog niet allemaal. Er ligt zoveel.
0: Maar wat maakt dat mensen die dan toch deze hobby erop nahouden om te roken, daar zo makkelijk mee omspringen dan?
1: Ja,
0: We weten het toch zo langzamerhand wel, denk ik.
1: Ja, dat hoop ik wel. Maar ik denk toch dat het een soort van gemak is. Je ziet het ook vaak in films en series dat het stoer is om hem even zo weg te schieten. dat geeft toch een beeld erbij. En wij zien ook wel dat we als we evenementen organiseren... We reiken dan zakken asbakjes uit. Mm-hmm. Dan dat sommige rokers ook echt dan gewoon zeggen, nou die hoef ik niet. En die gooien hem op de grond en demonstratief voor je uitdrukken. Dus het is toch een beeld dat normaal is, denk ik, voor sommige mensen toch nog steeds.
0: Ja. En hoeveel mensen zijn jullie op zo'n raapdag, zal ik dat maar zeggen?
1: Nou, we zijn in totaal heb ik 20 vrijwilligers, maar die zijn er natuurlijk niet altijd. En niet iedereen loopt altijd specifiek op de raapdag, want ja, dat is planmatig natuurlijk heel lastig. Mm. Maar de laatste keer waren we, ja, de afgelopen maand is deze, even kijken, nee, vorige maand is dan niet doorgaan, want het was veel te heet. Mm. Maar de maand daarvoor waren we geloof ik met 13 mensen. Bij elkaar door het hele dorp aan het rapen. Dus dat is toch best wel een aardige club.
0: Oh ja, dus het is niet alleen het centrum, maar gewoon eigenlijk op dat moment als ik het dorp in zou rijden, denk ik, daar loopt er weer een met zo'n oranje hesje aan, daar loopt er weer een. Of hebben jullie een andere kleur?
1: Ja, wij hebben gele hesjes.
0: Oh, gele.
1: Meestal staat er Brummen zonder zwerfval op en dorpsraad, maar soms staat er ook gemeente Brummen op, want we hebben soms niet genoeg hesjes.
0: Ja.
1: Nee, maar het is het door het hele dorp heen doen we het eigenlijk. Er zijn heel veel mensen die hebben zeg maar hun eigen wijk. Maar we doen ook wel buitengebied.
0: Ja.
1: Dus we proberen het hele gebied wat waar het onder de dorpsraad Brummen valt, zeg maar, te doen.
0: Nou doe je dat dus één keer per maand. Of op de donderdag of op de zaterdag. En in dit geval wordt het... Ik zit te kijken naar raapdagen, maar er staat 4 juli niet tussen. Oh, dat komt door die natuurlijk doordat het een bijzondere dag is, of niet?
1: Ja, dat is een apart evenement. We hadden eigenlijk vorige week zaterdag, vorige week donderdag 25 juni hadden we eigenlijk de raapdag.
0: Ja.
1: En dit is een extra dag.
0: Ja.
1: Ja, we doen jaarlijks doen we mee aan drie evenementen. We hebben in het voorjaar heb je de Nationale Opschoondag.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, die is al geweest. En dan hebben we in juli, dus de morgen hebben we de Peukmeukdag. Internationaal wordt het de No Butch Day genoemd.
0: Oh, oké, okay. Het is wel internationaal. Okay.
1: Ja, geloof ik. 23 landen wordt eraan meegedaan. Ja, het is opgericht door Peukenmeisje en die woont in Ellecom.
0: Peukenmeisje, Ellecom. Ja. Oh, oké. Okay.
1: Ja, is ook te vinden op Facebook en dergelijke. En we doen in september doen we dan weer mee aan de World Cleanup Day.
0: Ja. We zeggen altijd een deel van de opvoeding begint hopelijk bij de jeugd. Zijn er ook jeugddeelnemers bij deze dagen of niet?
1: Ja, we hebben, nou ik weet niet of die morgen komt, want mensen hoeven zich niet aan te melden. Maar we hebben wel sinds de jaarlijkse opschoondag hebben we een hele jong iemand die meedoet. Een meisje van een jaar of 7, 8 geloof ik.
0: Zo.
1: Dus ja, en die is ook uit zichzelf gekomen en heel fanatiek schijnbaar. En daar lever ik dan gewoon de spullen voor aan. Maar die zie ik niet bij de opschoondagen. Want het lijkt me ook een beetje lastig op donderdag. Dan denk ik dat we naar school moeten.
0: Nou eens aannemen dat het nog bestaat, ja.
1: Ja, ja, daar gaan we wel vanuit. En op zaterdag denk ik dat, dan is het vaak 's morgens. Ja. Dus ja, dan zullen ze andere dingen aan het doen zijn op die leeftijd, ga ik vanuit. Dus we zien er niet zoveel, maar ik weet wel dat ze heel fanatiek is.
0: Ja, het zou wel. Is die leeftijdsgroep die meedoet aan dit? Want je komt regelmatig mensen tegen die ik inderdaad met zo'n rapertje ook in het buitengebied tegenkom. En dat komt omdat ik toevallig ook veel langs de weg zit. Mm-hmm. Maar is het typisch iets van de net gepensioneerden? Of is het. Hoe zit zo'n groep een beetje in elkaar? Of is dat echt gemêleerd?
1: Ik moet wel zeggen dat ik zelf helaas wel de jongste ben. En ik ben dan 38. maar goed, dat geeft niet.
0: Dat gaat er natuurlijk om dat het gebeurt. Maar ik ben toch altijd een beetje op zoek bij dit. Naar hoe kunnen we nou dat een beetje keren. Dat mensen gewoon het normaal vinden om het inderdaad in een tasje of weet ik veel wat te doen. Een blikje neem je toch ook mee naar huis, zeg ik altijd maar.
1: Ja, dat begint toch met zeggen, denk ik, heel vervelend. Maar om te zeggen hoe schadelijk het is.
0: Ja.
1: En hoeveel we vinden. En nou ja, goed, daar probeer ik dan echt wel veel publiciteit aan te geven. Van hè, wat vinden we, hoe schadelijk is het? Want ik bedoel, één sigarettenpeuk die op straat valt, die vervuilt 1000 liter water. En om aan te geven, ik weet niet hoeveel mensen, ik denk veel mensen wel weten, zo'n grote IBC-tank in zo'n krat. Nou, dat is 1000 liter water. Dat doet één zo'n sigarettenpeuk.
0: Ja.
1: Dus dat is echt heel erg en daar proberen wij op te wijzen. We hebben ook nieuwe flyers laten maken. Op de voorkant hebben we dan heel mooi van Brummen zonder zwerfvuil. En op de achterkant gewoon een heel kort lijstje van een paar simpele dingen die je van je af kan gooien. Van hoe lang duurt dat nou eigenlijk voordat dat weg is?
0: Ja.
1: En dat merken we wel dat inzicht geeft dat mensen denken, ik wist helemaal niet dat zo lang duurde of dat nooit weggaat, want je ziet het niet meer. Nee, ja, dan is het microplastic, bijvoorbeeld. Ja. En dat proberen we eraan te doen. En de evenementen jaarlijks, zoals de Peukmeuk, en dan proberen we toch kinderen ook een beetje erbij te betrekken van dat ze dan een prijsje kunnen verdienen als ze meer dan 100 peuken vinden.
0: Ja, het voelt een beetje, zeker voor die wat jongere kinderen, voelt een beetje bijna tegenstrijdig. Hè? De meuk van een andere op moeten rapen. Ja. En dan netjes plastic handschoentjes aan, zou ik wel maar zeggen. En dan op deze manier toch te kijken of je een stukje bewustwording mee kan geven wat dat betreft.
1: Ja.
0: Nou kunnen we een beetje gaan zitten zwart kijken, maar volgens mij heb jij ook vast een paar hele leuke, positieve berichten over wat je doet.
1: Jazeker. Wat ik heel leuk vind om te zien is dat, sinds dat ik het heb overgenomen, dat je eigenlijk ziet dat we 8 nieuwe vrijwilligers hebben weten te bereiken die zich hebben aangemeld. Dus dat vind ik heel positief, dat toch wel mensen zijn die denken van, ik wil hier me voor inzetten. En wat ik zie is dat doordat we weer met wat grotere groep zijn, dat het dorp toch over het geheel wat schoner blijft. En wat ik ook wel prettig vind om te merken is dat doordat we zoveel publiciteit eraan geven en dat het gezien wordt, dat de gemeente toch ook lijkt te bewegen een beetje naar van goh, hoe

0: goh, hoe zit het nou toch met die plastic bekers rond evenementen en zo. Mm-hmm. Want daar zijn eigenlijk ook regels over. En daar wordt nu toch wel wat meer naar gekeken. Dus ik zie wel een beweging in de goede richting.
1: Ja, dat betekent dus dat in ieder geval de conclusie is dat vanuit de gemeente, zou ik maar zeggen, jullie in ieder geval wel worden gesteund in hetgeen wat er plaatsvindt.
0: Jazeker. Ja, we worden sowieso door de gemeente ondersteund. Want die leveren eigenlijk al het materiaal. We hebben hele mooie karren die we in bruikleen hebben. Alle prikstokken. Als we zakken nodig hebben of handschoenen of wat dan ook. Ook de, dit evenement wordt dan niet bij het gemeentehuis gedaan. Maar we hebben die in het voorjaar en het najaar. Dan kunnen we het koetshuis gebruiken als startpunt. En dan wordt alles gefaciliteerd.
1: Ja, kijk aan.
0: Dus daar worden we echt wel gesteund, hoor. Ik bedoel, het is niet dat de gemeente niks doet. Maar er zijn er wel een paar dingen die ik graag meer zou willen, natuurlijk.
1: Het zal een beroepsdeformatie zijn, hoor. Het zijn de kleine woordjes die het altijd doen.
0: Ja, precies.
1: Hey, kunnen wij nou... we zitten toch een beetje op de radio. En het lastige voor ons is, wij weten ook niet hoeveel mensen er zitten te luisteren. Maar ik ga het toch gewoon doen. Beste mensen. Morgen heeft u de kans om mee te werken aan een mooi, schoon Brummen. Het plekje waar u zo trots en op bent altijd. Ik kom namelijk regelmatig bij de gemeenteraad. En dan hoor ik altijd hoe trots Brummenaren zijn op Brummen. Ga helpen van 10 tot 12 op de markt in Brummen. Ga een zak halen, een paar handschoentjes, denk ik. Bakjes, grijpertjes, ze zijn er allemaal. En als u er nou gewoon eens met een mannetje of 50 bent, dan heeft Christina een probleem. Want dan heeft ze geen goede indeling van het dorp gemaakt.
0: Nee. Zou wel mooi zijn.
1: Maar het voordeel is dan dat u dan in paren op pad wordt gestuurd. Zodat u ook onderling het kunt bespreken. En als u dan toch met elkaar aan de wandel bent. En u komt terug op het coördinatiepunt. Dan heeft u vast nog een paar fantastische ideeën bedacht. Om deze werkgroep verder te helpen. Zodat we, als we nog een jaar verder zijn, eigenlijk iedereen met verwondering zit te kijken dat je geen peuken meer tegenkomt. Wat moet je dan, Christina, als dat gebeurd is? Wat dan?
0: Ja, nou, dan zijn we ons doel bereikt.
1: Doel bereikt.
0: Ja, nou, dat is toch mooi als het niet meer nodig is.
1: Nee, maar dat je dan alvast begint te denken over waar je dan die andere 50 vrijwilligers moet inzetten.
0: We hebben nog genoeg te kunnen doen in het dorp.
1: Even kijken, volgens mij hebben we alles wel een beetje op een rijtje. Resumerend. Brummen zonder zwerfvuil, 1 keer per maand een raapdag. Morgen een bijzondere, omdat het peukenmeukendag is in 23 landen, zei jij, hè?
0: Ja, uit mijn hoofd, hoor.
1: Ja, nou goed, je mag er best één naast zitten. Eigenlijk Europa breed in ieder geval wordt er aandacht aan besteed. En het is een beetje bijzonder. Je moet de rotzooi van een ander opruimen. Aan de andere kant, als het schoon is, dan is de neiging bij mensen toch ook wat minder aanwezig om mee te werken aan de vervuiling. Ik was gisteren sinds lange tijd een keer in Apeldoorn in het centrum. En ik ben terug van een vakantie waar ik ook allerlei steden bezocht. En dan denk ik, hoe moeilijker kan het zijn om er een fatsoenlijke veger doorheen te halen, zodat het dat in ieder geval al wat vrolijker lijkt.
0: Ja, dat
1: maar goed,
0: zou je wel zeggen, ja.
1: Dat gaat gelukkig over de buren, zeg ik dan maar. Hè?
0: Ja, dat is dat.
1: Christina, zijn we nog wat vergeten waarvan je zegt, ja, dat wil ik toch ook nog wel even genoemd hebben?
0: Nee, volgens mij hebben we alles wel gehad, zo'n beetje, denk ik.
1: Ja?
0: Ja,
1: nou, morgen, dames en heren, verras Christina morgen om 10 uur op het Marktplein in Brummen. En gaan met elkaar het dorpen door. En mocht u in Brummen geen tijd hebben, er zijn gelukkig ook nog heel veel andere dorpen waar u de gelegenheid hebt om op eigen gelegenheid daaraan mee te werken.
0: Ja.
1: Dankjewel en veel succes morgen. Tot de volgende keer.
0: Oké,
1: doei.

0: Ja, we hebben even visite in de studio. En ik zeg, ja, heel even, want we zitten aan het eind van de uur. En dan citeert ze eigenlijk mijn collega's van brunch op de donderdag. Zo van, het uur is weer omgevlogen. Ja, dat is het, hè. Als het gezellig is, ja, het vliegt om. Maar gelukkig hebben we nog een uur. Dus het volgende uur komen we gezellig weer bij u terecht. We gaan even luisteren naar het landelijke nieuws. Ja, en ook daar zijn we mee bezig om te kijken of we wat van het plaatselijke nieuws misschien ook wel in de nieuwsbulletin kunnen stoppen. Maar daarover later meer. En mocht u ons niet kunnen volgen omdat u de deur uit moet, geef
1: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300... En nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwezoom.
3: Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

CCR, Creedence Clearwater Revival met Lodi was dat. Als begin van het tweede uur van Brunch editie Brummen Forst. En ik zei het al net voor het nieuwsbulletin. Weet u dat wij ook een website hebben en een app met in ieder geval daarop de mogelijkheid om te luisteren naar de radio en te kijken naar ons tv-kanaal, die er toevallig vandaag even op, niet helemaal zwart gezet is. Maar we hebben vandaag een wisseling en een vernieuwing van ons kabelkrantensysteem. En dat wordt over een aantal momenten op de dag gedaan. Dus we dachten, we halen hem er vandaag maar even helemaal uit totdat het klaar is. Want een hoop mensen weten niet beter dan dat die lokale omroep, dat is radio. Maar we doen natuurlijk tegenwoordig veel meer. En dat deden we vroeger ook wel, maar misschien toch een beetje op een andere manier. Het is meer structureel geworden. We besteden aandacht aan nieuws. En om een ideetje te geven, als we kijken naar de website, wat voor berichten hebben we dan zoal? Buslo, het Gorselaar, mogelijk zwemmersjeuk. Oorkondes voor brandweervrijwilligers. A50 in juli en augustus. 4 weekenden dicht tussen Apeldoorn en Arnhem. Geslaagde bij de muziekvereniging Wilhelmina Spankeren. Oldtimer Festival in Voorst. Ontdekt de geheimen van goede communicatie in je wijk. Succesvolle fietstraining. Komt naar Wilp en Terwolde. Enzovoort, enzovoort. Dat betekent dat we niet alle berichten die binnenkomen kunnen plaatsen. Maar onze redacteuren maken daar een selectie uit. En vervolgens verschijnt dat op de website. En het mooie is dat we dan daar ook een app van hebben laten maken. Dus gaat u naar de Google Play Store, dat geloof ik. Of en de Apple. Want we hebben ze allebei laten maken. Dan kan je gewoon de app downloaden. En daar vind je de belangrijke rubrieken terug als nieuws, radio. Je kan daar wat terugkijken, radio gemist. Dat kan natuurlijk altijd ook. Dus als je net inschakelt en denkt, wat hebben ze het vorige uur gedaan? Geen probleem, kan ook via de app bekeken worden. En dat brengt me op iets anders wat eigenlijk wel in het verlengde daarvan ligt. Vindt u het leuk om op deze manier met nieuws bezig te zijn? Dat praten, dat vindt u maar niks. Dat tv vindt u maar niks. Maar u vindt het wel leuk om artikelen te maken en daarmee uw medeburger te informeren over allerlei zaken. Neem dan eens contact met ons op. Ik wil ook @voorstveluwezoon.nl. Dan maken we een afspraak met u en gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Want natuurlijk in deze moderne tijd met internet hoeft u niet per se naar de fysieke plek. Het is wel gezellig. Je ziet er soms wat redacteuren op vaste momenten. En misschien kun je daarbij aansluiten. We hebben de werkplekken, hebben we ervoor. Ben je liever op jezelf en zit je ergens de berichten graag zelf te maken? Dan kan dat ook. En het is wat dat betreft heel gemêleerd. Het basisbericht is voor de website. Vervolgens kunnen we besluiten om hem wel of niet door te zetten naar ons kabelkantsysteem. En uiteraard eraan gekoppeld gaat er een berichtje naar Facebook met een koppeling naar het oorspronkelijke artikel. Dus er gebeurt nogal wat op dat gebied.

0: Shake your booty, Casey en de Sunshine Band. Daar luisterden we naar en ondertussen hebben we gebeld. En hangt. Ik vind dat altijd een hele aparte term hoor. Hij hangt aan de lijn. Maar ik had het al geconstateerd dat er iets aan de hand was. Want ik rijd veel door de omgeving. En dan zie je die prachtige gele borden overal weer staan. Hier parkeren, daar parkeren, daar parkeren. En dan denk ik altijd maar, is er plek genoeg, Tony? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er is plek genoeg.
0: Ja? Zeker. Want ik weet een beetje waar dat sportveld ligt. En dan denk ik, nou, ik moet een aardig stukje om als ik uit de richting Twello kom, of niet?
1: Nee, dat hoeft niet, want het is eigenlijk de N-weg die je moet volgen. Ja. En die hebben we met borden aangegeven waar je feitelijk dan heen moet. En dat is naar een heel groot weiland waar we heel veel auto's kwijt kunnen.
0: Ja,
1: maar
0: het liefst
1: hebben we dat de mensen op de fiets komen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is eigenlijk al, we hebben het over Go Ahead Eagles oefent op het veld van SV Terwolde. Ja, zijn kind aan huis, hè?
1: Ja, zijn kind aan huis. Dat is al 35 jaar nu zo.
0: Ja, dus eigenlijk weinig te regelen. Het is, twee weken van tevoren draaiboeken weer uit de kast en dan gaan we weer.
1: Nou, dat is een foute gedachte.
0: Oh, neem me niet kwalijk.
1: Nee, we hebben na de corona, we hebben wat strubbelingen gehad. Hè. We mochten het eerst een tijdje niet organiseren, omdat het allemaal niet veilig genoeg zou zijn.
0: Ja.
1: Daar hebben we natuurlijk verschrikkelijk tegen geageerd. En uiteindelijk hebben we met medewerking van de gemeente en de burgemeester toch toestemming gekregen om vorig jaar al de dankjewel wedstrijd te spelen en de open training. Daar was eigenlijk een soort generale repetitie.
0: Mm-hmm.
1: Daaraan voorafgaande ging natuurlijk wel dat wij te maken kregen met allerlei extra wensen, vragen om de vergunning erop te krijgen.
0: Ja, ja.
1: Dat hebben we allemaal ingewilligd. En een daarvan is duidelijke bebording richting parkeerplaats. Een route voor de ambulance. En de vluchtwegen waar nodig.
0: Ja.
1: Dus we hebben alles wat dat betreft nu zo goed geregeld dat we voor dit jaar was het wel wat makkelijker. Want we konden dus dat draaiboek van stal halen, maar even zo goed is nog heel veel werk.
0: Ja, het klinkt alsof je zelf toch hier en daar ook wel blij bent met de maatregel die je werd opgelegd.
1: Nou, je bent er natuurlijk niet blij mee dat je nieuwe maatregelen moet nemen. Alhoewel de wereld gaat door, het draait door en het verandert ook om je heen. Dus wij hebben wel geaccepteerd dat er natuurlijk wat wijzigingen moesten komen. En daar hebben we ook op geacteerd, zeg maar.
0: Ja, dus want het is natuurlijk best een hoeveelheid mensen. Zo'n 700, 800 bezoekers bij zo'n evenement voor Terwolde is natuurlijk niet kinderachtig.
1: Nee, dat is zeker niet kinderachtig. Maar we zijn het wel gewend. Want we hebben de staartjes vanaf 91 bijgehouden, wat er allemaal aan het publiek kwam. En we zijn soms voorbij de 2000 geschoten.
0: Oh, dus twee vingers in de neus bij 700 en 800 mensen.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar wat er afgelopen weekend ook weer was, zeg maar, er was echt wel een soort familie. Zeg maar. Een beetje dat sfeertje. Heel rustig. Compact, mensen zijn weer blij, de zon schijnt. In dit geval iets harder dan normaal.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, twee waterstops tijdens de wedstrijd extra en dan is het weer opgelost. Ook tactisch schijnt dat tegenwoordig heel handig te zijn. Dus ik denk straks dat het standaard wordt ingevoerd.
1: Het is zowel voor de voetbalveld is het belangrijk, maar ook voor de pitstop bij het toilet, zeg maar, schijnt het belangrijk te zijn. Maar ook wij hebben dat gedaan natuurlijk, want we hadden de wedstrijd ook vervroegd, hè, na 10:00 morgens.
0: Ja. Ja. Hey, nou zat er in het persbericht, ik ben niet zo goed ingevoerd, dat merk je wel. Dat door supporters niet voor niets liefkozend Klein Milanello wordt genoemd. Wat is Klein Milanello?
1: Ja, dat is zeg maar in Milaan, de velden lagen er altijd prachtig bij en dat doet het bij ons namelijk ook.
0: Ja.
1: En iemand heeft ooit geroepen en ik heb geprobeerd achterhalen wie dit die kreet nou gedaan heeft, maar ik ben er nog steeds niet achter intern bij ons in de club.
0: Ja.
1: Heeft het in een gegeven moment liefkozend Klein Milanello genoemd.
0: Oké, dus het is in feite Italiaanse.
1: Ja, en dat hebben we doorgezet. Zelfs zodanig dat we een grote doek hebben hangen van Klein Milanello, dat de trein opstapt, zeg maar.
0: Weet je, soms kom je dingen tegen en zo moet je wat leren van de wereld, zeg ik altijd maar. Dus nou moet ik van Armo naar Italië, naar Klein Milanello. Ik zal straks als ik thuis kom tegen mijn vrouw roepen.
1: Ja, daar vind je Groot Milanello. Maar.
0: Ja, en dan ga ik daar vragen of ze Klein Milanello kennen.
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja, precies. Ja. Hey, er staan nog twee grote evenementen op de planning.
1: Ja. 8 juli, zeg maar. Volgende week woensdag tegen Ameren City. Om 7:00 s'avonds.
0: Ja.
1: Dat is op woensdag. En dan hebben we nog eentje om 11 juli tegen Apollon Lamisol. Dat is een Cyprus ploeg. die hier bivakkeert in Nederland. En die hebben ze weten te strikken om de wedstrijd te spelen, zeg maar.
0: Ah ja.
1: En dat is op zaterdag om 1:00.
0: Hey, en dan, is er een toegangsprijs van toepassing? Of is het kom gezellig allemaal binnen?
1: Nee, het is voor volwassenen is het een tientje. En voor tot en met 15 jaar is het gratis. En vanaf, zeg maar, tot 15 jaar is het €5.
0: Oké, dat zijn niet de bedragen als je de grote spelers van Go Ahead wil zien. Hoe vind je die?
1: Nee, kijk, we hebben het jarenlang een tijdje op €8, €9. Ja. Maar we moeten ook mee natuurlijk. En alles is duurder geworden. Dus daar zitten wij natuurlijk ook mee.
0: Ja. Nou ben jij zo te horen, Tony. Doe je al een tijdje mee bij de club bij deze evenementen? Of ben je speciaal ingehuurd alleen voor dit evenement?
1: Nee hoor, ik doe mijn hele carrière al mee met dit evenement. En we zijn er mee verweven. Ik ben natuurlijk mede-eigenaar van Intermontage als sponsor.
0: Ja.
1: En wij doen samen met SV Twolde en de Go Ahead Eagles. Die driehoek is al jarenlang, zeg maar,
0: steady.
1: En we kennen elkaar allemaal. Dus,
0: Maar weet jij waarom... Het kan ook gewoon gemak zijn, hè? Waarom Go Ahead het leuk vindt om juist bij jullie te komen?
1: Nou, het is toch, zeg maar buiten. Maar ook toch weer dichtbij. En wij hebben, zeg maar... wij zijn als enige die, zeg maar, in de zomerdag de velden nog open hebben. Er zijn heel veel velden zijn niet open.
0: Oh, okay.
1: Of ze moeten naar het buitenland. Maar de velden worden door de gemeentes dichtgegooid. En wij hebben eigen velden.
0: Aha.
1: Dus dat was een voordeel. Want er was in het begin van de jaren, toen we in 1991 begonnen, was dat een groot voordeel. Want ze konden nergens terecht. En zo is het eigenlijk geboren.
0: Ah. En toen waren ze ook nog niet zo groot, wat dat betreft.
1: Nee. Dat is allemaal klein begonnen, zeg maar. Hè. En senior, mijn vader, Weilen inmiddels.
0: Ja.
1: Een tijdje. Die heeft toen de eerste wedstrijd geanalyseerd, zeg maar, in 1991.
0: Heerlijk, hè? Heerlijk.
1: Ja, en dat is op Klein Milanello. Dus, en als je dan op het veld komt, dan straalt er gewoon een bepaalde rust uit. Ik bedoel, je waant je in het buitenland.
0: Ja, je waant je in het buitenland. Stormen en regen, dichte stadions. Ja, nee, precies.
1: Weet je wat
0: ik eigenlijk het mooiste vind aan dit, is dan dat toch een club die gegroeid is in al die jaren, trouw blijft aan zijn start.
1: Ja, toch eigenlijk wel bijzonder, hè? We vragen het elk jaar weer, komen jullie volgend jaar weer? Ja, we gaan er weer voor. En we hebben inmiddels, ook dat hebben we bijgehouden, de trainers die we allemaal voorbij zijn gekomen, daar zitten we inmiddels aan 25.
0: Ja, precies. Nou ja, weet je, net wat je zegt. Kijk, meestal verschuiven ze dan en dan gaan ze naar Portugal en zo. En dat snap ik ook wel. Ik ben ook wel eens daar op die complexen wezen kijken. Het is natuurlijk op zich aantrekkelijk. Maar het is wel mooi als men gewoon zegt, nou, weet je, we staan met de pootjes in de klei en dus blijven we hier maar lekker.
1: En dat spreekt ons ook aan.
0: Ja,
1: doe maar normaal, doe je gek genoeg. We staan ook met de benen, met de voeten in de klei.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook het mooie, denk ik, ervan.
0: Dus, 8 juli, dan is woensdagavond. Hoe laat begint die wedstrijd?
1: 7:00.
0: 7:00, dus de mensen moeten vanaf...
1: 900 uur.
0: Die moeten vanaf een uur of 6 moeten ze aanwezig zijn.
1: Ja, vanaf een uur of 6, ja.
0: En dan de 11e, zaterdags?
1: Dat is zaterdags, dat is om 1:00.
0: 1:00, oké.
1: Okay. Ja, en dat is een mooi tijdstip in feite.
0: Ja, en dan in beide gevallen is er een, hoe noemen ze dat? De 5e ronde of zo noemen ze dat, geloof ik dan. Die duurt tot...
1: Nou, we hebben...
0: ik heb niet gevraagd in kleine kring, alleen in grote kring.
1: Heel formeel 2:00 naar de laatste fluitsignaal.
0: Oké, 2:00 naar fluitsignaal.
1: En dan houden we ons uiteraard in.
0: Ja. Hey, één belangrijk ding wat ik altijd vind bij deze evenementen, en dat noem ik elke keer weer, en dat blijf ik ook doen. Mensen van de EHBO, uiteraard, die er altijd maar weer staan.
1: Ja,
0: en belangrijk, beste bezoekers, luister gewoon naar de verkeersregelaar. Doe gewoon, als die man een handje naar rechts doet, doe dat dan gewoon. En ga niet eindeloos in discussie. Je zit andere mensen in de weg. En deze mensen staan ook gewoon over het algemeen in hun vrije tijd. Dus.
1: Die discussie via het raampje van de auto ga je toch niet winnen. Dus we hebben het allemaal netjes uitgestippeld. En het zijn ook mensen, ik bedoel, die doen hun best.
0: Ja, precies.
1: En dat doen we niet voor niks. Dat doen we om alles soepel te laten verlopen.
0: Zo is het.
1: En ik moet eerlijk zeggen, afgelopen 2 keer nu open training en ook de wedstrijd is hartstikke goed gelopen.
0: Nou, hartstikke mooi om dat te horen, Tony.
1: Ja,
0: wat zijn we vergeten?
1: Nou, niet veel, denk ik. We kunnen nog wel een uurtje doorpraten, hoor. Maar
0: tijd is het niet. Nou ja, weet je, ik had... soms zijn er wel wat ontwikkelingen. We hebben toevallig van de week wat overleg gehad over onze sportprogramma's. RTV 794 werkt al een tijd samen met Forst Veluwezoom. Oftewel, wij maken de uitzending. Dus daar zit wat ruimte in. En er is nu toch ook op operationeel niveau wat samenwerkt met de RTV Apeldoorn. Dus het moment komt dichterbij dat we ook gaan aankloppen bij jullie. Of jullie niet toch ergens een deeltje kunnen gaan uitmaken van de zaterdag dan wel zondag sport. Ik ben niet zo ingevoerd, dus ik roep dit gewoon. Maar laten we eerst tijdens een mooie evenement hebben na de zomer. Dan komen we elkaar wel weer tegen.
1: Precies, we staan overal achter en wat ik nog wel kwijt wil is dat wij zeg maar voor dit organiseren van dit trainingskamp zeg maar de volledige medewerking van de gemeente Voorst hebben gekregen. En daar zijn we ontzettend blij mee.
0: Sluiten we daarmee af. Dankjewel. En succes vandaag gewoon met werken.
1: Dankjewel. Ja, dat moet ook gebeuren.
0: Dat
1: gaan we gewoon doen.
0: Ja, anders zijn er geen sponsoren. Hey. Dankjewel en tot een volgende ronde. Dag.
1: Dankjewel. Fijne dag. Doei.

Si j'étais président van Gérard Lenormand was dat. Ja, Tony Leuring spraken wij, algemeen tweede voorzitter van sportvereniging Terwolde. Met de jaarlijkse prachtige evenement samen met de Coed Eagles. Ja, en wilt u ze zien, wilt u de sterren een keer zien. Aanstaande woensdag 8 juli om 7 uur spelen ze op het sportcomplex tegen Almere City. Zaterdag, volgende week, dan staat een internationale wedstrijd op het programma tegen een Cyprische club. Ja, hartstikke mooi evenement in zo'n mooi dorpje. En dat al sinds 1991. Het is prachtig dat dat zo blijft. En dat zo'n grote club inmiddels zijn roots trouw blijft, wat dat betreft. We gaan wat muziek draaien. Niet echt iets speciaals, maar om toch het ook een beetje vrolijk te houden op deze ochtenden. Brunch, een programma waarin we proberen wat informatie, soms wat lichter, soms wat zwaarder, uit de hele regio bij u te brengen. En zoals ik al aangaf bij het eerste item in het vorige uur, ik ben nog steeds op zoek naar een co-presentatie wat dat betreft. En dat maakt ons leven dan ook wel wat makkelijker. U hoeft wat dat betreft techniek niet zo spannend. Een beetje babbelen, altijd leuk. Voorbereiden, leren we vanzelf. En de onderwerpen, ja, je merkt het in zo'n programma, zijn gevarieerd genoeg om zeker als je met z'n tweeën bent dat leuk onderling te verdelen.

0: luistert nu naar Voorst Veluwe Zelf. Wil je ook eens een kijkje achter de schermen nemen? Mail naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en hoor en zie het van dichtbij.
1: Voorst Veluwe Zelf.

En u had hem herkend natuurlijk, Frans Bauer, Fransje zeggen ze wel eens, hè? Franske Bauer, met de Chinees. Ja, en zo vliegt zo'n uurtje voorbij en zitten we naar buiten te kijken en zien we dat ook de laatste stands worden ingericht op de markt. En ja, zoals u wel bekend, vanaf 11 uur kunt u winkelen en shoppen op de markt. Op het Marktplein 11. Op het Marktplein. En wij zitten op Marktplein 11A naast de bibliotheek op het hoekje. Dus mocht u even een momentje zoeken om rustig te zitten. En we zijn aanwezig. Altijd bereid voor een kopje koffie wat dat betreft. En misschien vindt u het dan wel zo leuk bij ons dat we kunnen kijken of u ons van dienst kan zijn door mee te doen bij ons. We hebben nog een muzieknummertje, Down in the Boondocks. En ik denk dat menigeen dat vast mee kan zingen, van Billy Joel. En dan gaan we bellen met Theo van Enkevoort. Dan moet ik wel het schuifje openzetten, daar komt-ie.

0: Down in the Boondocks. Billy Joel was dat. Nee, Billy Joe. Dat is een andere dan Billy Joel. We hebben aan de telefoon Theo van Enkevoort. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het Brummense Buitenbios bestaat al een tijdje?
1: Ja, we doen dit nou voor het 22e jaar. Dus,
0: kijk eens aan. Dus ja. Dat ligt aan mijn kennis eigenlijk dat ik het niet eerder was tegengekomen. Maar dat kan, want ik kom hier niet vandaan. wat heeft gemaakt dat de Brummens Buitenbios ooit ontstaan is? Weet je dat?
1: Ja, dat weet ik wel. Want ik samen met een vriendin van mij, Rudy van den Berg, gingen we regelmatig in de bioscoop en naar festivals, cinefestivals. We zijn filmadepten.
0: Aha.
1: En toen dachten we van, nou, in Brummen hebben we geen bioscoop en ook niet de ruimte ervoor. Waarom doen we een keer gewoon buiten? Dus toen zijn we 22 jaar geleden begonnen met de Brummense Buitenbios.
0: Oké.
1: Okay. Dus zo is het ontstaan. Gewoon interesse in film en dachten van, we gaan dit gewoon doen.
0: Ja, en hoe vindt dan een beetje, zeg maar, hoeveel bijeenkomsten, om het zo te noemen, zijn er dan per jaar?
1: Twee. We hebben altijd een begin, dus de donderdag voor dat de schoolvakanties beginnen, is de eerste. En dan de donderdag in de laatste week van de schoolvakantie is de tweede.
0: Oké.
1: En we zijn ooit begonnen in Park het Goor hier in Brummen, maar inmiddels zijn we overgestapt naar bijzondere locaties in de gemeente.
0: Yeah.
1: En dit jaar doen we dat bij Spaans Weert. Dat is een buitenplaats bij de IJssel. Heel mooi landhuis. Maar de eerste is bij Groot Engelburg, Kasteel Groot Engelburg.
0: Ja, wat mij gelijk opviel was, verder geen Polonaise, we hebben een scherm, we hebben stoelen, gaat zitten en wat je eten en wil drinken, zolang het binnen de perken blijft, zeg ik dan maar even zelf erbij, dan ben je van harte welkom eigenlijk voor een heel grappig prijsje.
1: Ja, nou ja, precies. Dus we houden het inderdaad heel laagdrempelig. In het begin was het zelfs zo dat mensen, we hebben nu stoelen, dus mensen hoeven geen eigen stoel mee te nemen. Maar in het begin, de eerste 20 jaar, was het zo dat mensen gewoon hun eigen dekentjes, strandstoel of wat dan ook meenamen.
0: Ja.
1: En dan een grote boodschappentas vol met een drankje en een zakje chips of wat snoepjes.
0: Ja.
1: En dan laat de film maar beginnen.
0: Ja, ja. Is het echt iets waar jullie gaat om, zeg maar, de film? Of ik kan me veel voorstellen dat er ook hele grappige, gezellige onderlinge relaties ontstaan.
1: Ja, het is ook zelfs zo dat na afloop van de film het nog wel gezellig doorgaat, want er zijn mensen nog niet heel uitgesproken met elkaar. Dus het is, tuurlijk, het is gezelligheid. We hebben wat te doen in Brummen, dus altijd goed hè, om dingen in je eigen dorp te organiseren. Ja. Maar het gaat ons ook wel om de film, hoor.
0: Toch wel?
1: Jawel, we willen ook wel een beetje de filmcultuur een beetje in Brummen brengen, ja.
0: De selectie van een film, is dat lastig voor jullie? Of eigenlijk ligt het bijna voor de hand?
1: Nee, het ligt zeker niet voor de hand. Het is altijd elk jaar toch weer een hele grote zoektocht. En dat heeft ook te maken met, bijvoorbeeld nu kunnen we pas, de eerstvolgende, dus op 16 juli, kunnen we pas om 9:45 beginnen.
0: Ja.
1: S'avonds, omdat het dan wordt het een beetje schemerig en dan kun je pas die film gaan vertonen buiten.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat we geen films kunnen laten zien die langer zijn dan bijvoorbeeld 1,5, 2 uur. 2 uur is al te lang, hè?
0: Ja, dan zit je altijd 12 uur, ja.
1: Ja, precies. Dus dat beperkt onze selectiemogelijkheden wel. En dan is het toch wel zoeken naar mooie films die binnen die tijd kunnen.
0: Ja.
1: Dus dit is elk jaar weer een zoektocht, ja.
0: Ja. En hoe is de keuze dan van onze tot onze grote vriend, zeg ik altijd. Maar ja, sommige mensen houden er niet van hem, maar ik wel, met zijn enige stoplicht in Almelo. Zal komen omdat mijn broer daar woont, dan hebben we altijd wat om over te praten.
1: Ja.
0: De Beentjes van Sint Hildegard. In één keer dook u op of hij voldeed aan het criterium 1 uur en 26 minuten?
1: Nou, dat laatste was niet onbelangrijk. We hadden een aantal andere films, Hamnet bijvoorbeeld, hebben we voor ogen gehad. Maar die is 2 uur en, uit mijn hoofd hoor, 2 uur 20.
0: Ja.
1: Dus die was gewoon te lang. Dat vonden wij een geschikte film. We hadden nog ook wel een film die wat meer culinair getint was, maar dat was ook gewoon te lang. Dus het is voor ons is het dan toch wel echt zoeken. Maar de Beentje van Sint Hildegard, ja, er zijn veel mensen die het gezien hebben. Maar ik weet zeker dat mensen dat helemaal niet erg vinden om zo'n bijzondere locatie op een mooie avond dat nog een keer te komen bekijken.
0: Hey, hoeveel mensen komen er dan zo gemiddeld?
1: Gemiddeld zo'n 150.
0: Oh, dat is niet verkeerd, zou ik maar zeggen.
1: Nee, vorig jaar hadden we met Amélie, de Franse klassieker. ja. hadden wij ons record, dus 225 mensen hadden we zitten.
0: Kijk, dus dat betekent stoelen erbij slepen of staan dan op de achtergrond de containers al klaar.
1: We hadden 200 stoelen klaargezet, dachten we, nou, daar hebben we wel genoeg aan. Maar uiteindelijk moesten mensen toch in het gras gaan zitten. Maar dat was helemaal niet erg. Het was een prima avond, dus het was helemaal goed.
0: Hey, is het, jullie zeggen, oh, we zetten nu stoelen klaar. Hey, zijn er ook mensen die dan zeggen, joh, ik vond eigenlijk, dat andere vond ik veel knusser en veel, nog veel spontaner dan die stoelen?
1: Die opmerkingen krijgen we ook. Want het was altijd weer een feest als wij s'avonds klaar stonden, alles opgesteld. Dat mensen een half uur van tevoren kwamen aanlopen en dan zag je ze inderdaad met die tuinstoelen en die kassen aankomen slepen. En het gaf altijd wel een heel bijzondere, een mooie sfeer. Maar uiteindelijk is de toegang voor weer andere mensen toch wat makkelijker als
0: de
1: stoelen staan.
0: Ja, dat is zeker zo. Ja. Nee, ik heb daar ook zo'n beeld bij, dat je die mensen, net zoals dat mensen vroeg naar het strand gaan en zo. Dat soort gesleep, dat ziet er... dat spreekt mij wel aan als ik er alleen maar naar hoef te kijken. Hè. Slepen heb ik zelf een hekel aan. Nou doen jullie dat al, wat zei je, ruim 20 jaar zo'n beetje?
1: 22 jaar. Ja.
0: 22 jaar, dat betekent dat dat begint ergens op... jullie hebben dat natuurlijk op je 25ste bedacht, dus je kan nog een paar jaar mee.
1: Ja, zoiets bedacht, maar het kwam iets later. Maar we zijn nog lang niet klaar. Dus er zijn nog zoveel mooie films te laten zien. En het is elk jaar weer een feest om dit te organiseren.
0: Ja, dus, dat kan ik me voorstellen.
1: We hebben
0: heel veel plezier in. Ja. Hey, je zei, nu is het, zeg maar, de eerste 16 juli is Kasteel Groot Engelenburg. En je maakte even een opmerking. Eind augustus zitten jullie op een andere bijzondere locatie, zei je.
1: Ja, het Spaans Weert. Ja. Dus landgoed Spaans Weert. Dat ligt hier... zeg maar, als je door Brummen rijdt richting Bronckhorst, dan kom je bij het pontje. En net voor het pontje is er een heel mooi landgoed, Spaans Weert.
0: Ja.
1: En wij mogen van de eigenaren, mogen wij in hun prachtige tuin, mogen wij die film vertonen. Dat doen we nou voor het derde jaar.
0: Ja.
1: En dat bevalt heel erg goed. En de eigenaren zijn ook altijd heel erg... Ik vind het heel erg fijn, want die zitten zelf ook in hun eigen stoelen dan wel.
0: Maar ik probeer me dan voor te stellen hoe zo'n eerste bezoek van jullie is. Meneer, ik wil graag een afspraak om te praten over het maken van een filmvoorstelling. En dan, dat moet toch wel een heel bijzonder moment zijn voor zo'n eigenaar.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Ik bedoel, en dat dan film en hoe dan. Maar uiteindelijk is er heel veel enthousiasme. En dus, het geldt ook voor Groot Engelenburg. Daar zijn we ook met open armen ontvangen. Dus, ja. Nee, het is gewoon een hele mooie avond met leuke mensen in je tuin. En we zorgen dat allemaal weer spikkers van achterlaten.
0: Ja. Dus, nou, als ik jou goed beluister, begrijp ik ook van 2 is genoeg per jaar.
1: Sorry?
0: Als ik jou goed beluister, dan is het ook 2 voorstellingen is genoeg per jaar.
1: Ja, 2 is prima, zeker.
0: Dus te overzien is te doen. En die €5 entree, die is van belang, denk ik, omdat er moeten auteursrechten worden afgedragen. Hè? Daar gaat eigenlijk het geld naartoe.
1: Nou ja, ook. Maar we moeten natuurlijk ook, we hebben een professionele geluidsinstallatie staan. We hebben het scherm moet op 6 meter hoogte hangen, zodat iedereen het goed kan zien. Ja. Daar hebben we ook. Nou, we moeten wat dingen inhuren. Die stoelen moeten er komen. Dus daar is het echt wel nog nodig. Ja.
0: Ja, nee, dat die mensen niet denken, ja, mooi, daar lopen ze mee weg, maar zo werkt het niet.
1: Het is inderdaad de rechten van de film die moet ook betaald worden, zeker.
0: Ja, dat is een van de kleine... Ja, als omroep weten we dat natuurlijk als geen ander hoe dat in elkaar zit.
1: Ja.
0: Eens even kijken, Theo, we hebben denk ik een stukje historie gehad. Was er nog eens een bijzonder jaar? Zat er nog een bijzonder jaar tussen? Dus je zegt van, nou, daar gebeurde toch iets, dat hadden we helemaal niet verwacht.
1: Nou, we hebben bij ons... 15-jarig jubileum hebben wij een extra editie gedraaid en die heette De Brumse Buitenbios gaat naar binnen. Toen hebben wij 4 films gedraaid in Brummen op binnenlocaties en ook films die helemaal toegepast of toegespitst waren op die locatie zelf. Dus De Marathon bijvoorbeeld, dat is een film, een Rotterdamse film, die speelt zich af in een garage. Dat is een hele leuke film trouwens. Die hebben wij in een garage op de werkplaats gedraaid. In één weekend. Dus die 4 films in één weekend. Dus het was gewoon een hele bijzonder. En die waren ook allemaal heel goed bezocht.
0: Yeah.
1: We hebben een film in een supermarkt gedraaid. Eentje in een kerk, eentje bij de Volke Frans en eentje in een garage. Dus dat was Dat was een heel bijzonder.
0: Dat zijn altijd de leuke dingen. Dat zeggen wij ook. Ja, vaak ontbreekt ons even de tijd om dat te doen. Maar het liefst gaan wij ook op locatie met onze audioset. En dan staan we, sommige mensen verbazen zich erover. We hebben in de coronatijd als omroep ook tv-opnames gemaakt. Bijvoorbeeld vanuit de Uiterwaarden een compleet programma. En ja, dat zijn toch altijd de leuke dingen om te doen. Onderuit kelders en dat soort gekkigheid. Dat, daar zijn we altijd wel voor in. Dus mocht je iets geks bedenken, Theo, laat het ons weten. Want wij zijn altijd wel ergens voor te kietelen.
1: Over 3 jaar bestaan we 25 jaar. Ja, dus kijk. Dat gaan we uitpakken, hoor.
0: Dat gaan we uitpakken, zegt hij. Bij twijfelachtig weer, maar volgens mij 16 juli, zover ik het nu kan bekijken, gaat dat wel goed?
1: Gaat goed, ja.
0: Het gaat goed. Man van overtuiging. Niet zeuren, het gaat gewoon goed.
1: Ja, maar mensen kunnen altijd, als ze twijfelen, even de dag zelf even bellen. Er staat ook in het persbericht, overal wordt gepubliceerd. Ook we hebben een eigen site, kunnen mensen ook nog even kijken.
0: Ja.
1: Bel even als je twijfelt, maar vooralsnog gaat het helemaal goed. Dus 16 juli, 9:45 s'avonds. De beentjes van Sint-Hildegard.
0: Ja, en dan even voor niks kaartjes van te kopen, van tevoren kopen. Nee. Gewoon aankomen, aftikken en ga lekker zitten.
1: Ja, precies.
0: En zorg dat de catering aan het eind van de avond tevreden is.
1: Ja, iedereen heeft zijn eigen spullen wel mee. Dat gaat altijd helemaal prima.
0: Oké. Theo, dankjewel voor eigenlijk een enthousiaste verhaal. En weer een verborgen pareltje, zeg ik maar, in de omgeving van Brummen. En we hadden net een onderwerpje, dat heette de Peukenmeukendag. Dus beste mensen, als u zeker op zo'n mooi landgoed bent, hou de peuken in de zak of neem een dingetje mee waar je peuken in ieder geval weer mee naar huis neemt. Dankjewel.

Dat was Michel Vuke met En Le Big Bazaar. Ja, ik vind het altijd wel leuk om dat naar dat nummer te luisteren. En dan, ja, eigenlijk, ik ken de vertaling helemaal niet. Dus misschien zingen we wel iets heel bijzonders. Dit was tweede uur.

brunch. We gaan zo eindigen met jouw verzoek van onze redacteur. En tuurlijk voldoe ik altijd aan zo'n verzoek. Want morgen barst het weer los. Het circus van de Tour de France. Dus we gaan dadelijk heel zachtjes vast op de achtergrond draaien. Tour de France. Wat hebben we gedaan het laatste uur? Ja, we hebben eigenlijk over de afgelopen 2 uur. Rondje van de Molen, de bierroute. En dat kan je vinden op www.rondjevandemolen.nl. We hebben Stop de Peukmeukdag. De Co-Ed Eagles oefenen op het veld van SV Terwolde. En als laatste spraken we Theo van Enkevoort over de Brummense buitenbios met een Nederlandse succesfilm. En zo hebben we dit programma weer kunnen completeren. Ik heb het weer graag voor u gemaakt. Ook Herman vindt het altijd weer leuk om voor mij te verrassen met leuke onderwerpen. En daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Het geeft de gelegenheid voor mij om andere dingen te doen. En ik dank Jan voor de playlist die me ter beschikking staat. En we gaan luisteren naar Tour de France van Sazi. En ik zeg graag tot volgende week.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Lazy Chew.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverde boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hebben we opnieuw een afwisselend programma voor u samengesteld. We nemen mee langs bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen in InfoMix. Na ruim 5 jaar neemt Stefan Nienhuis afscheid als wethouder van de gemeente Heerde. Binnenkort kunt u persoonlijk afscheid van hem nemen. Deze week is hij te gast in de uitzending en brengt hij bovendien 2 van zijn favoriete muzieknummers mee. Morten Tellegen was al meerdere keren te gast in het programma en onlangs ook te horen bij Dijkstra en Even Blij ter plekke op buitenplaats het Soerel. Reden genoeg om hem opnieuw uit te nodigen. Ook het Hoornerfeest staat voor de deur. En William had er al een bericht over, maar we gaan bellen met een van de bestuursleden, Sjoerd Jagers maar. Want talloze vrijwilligers zijn druk bezig met de voorbereidingen. Verder besteden we aandacht aan de wielerronde van Epe, die dit jaar voor het eerst op een woensdag wordt verreden. Ga ik in gesprek met Marianne Ottervanger, zangeres en pianiste, over haar nieuwe zang- en pianolessen in Epe. Verder bellen we met Jorki, als ik het allemaal goed uitspreek. Want hij gaat 200 kilometer op de mountainbike fietsen voor de stichting Emedi. En hij heeft daar hulp bij nodig. En dat gaat allemaal gebeuren op maandag 6 juli. We gaan met hem bellen. Uiteraard, het laatste nieuws en de uitgangstip uit de regio. Hij zit hier naast me, ik noemde het net al, William Hulshoff. Alleen ontbreekt onze eigen weerman Wilfried Elsinga. Hij geniet van een welverdiende vakantie. En dat gaan veel mensen de komende periode doen. Techniek in vertrouwde handen van Gert Roelofs en Dick Wittingen. En mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen. Op Voorst Veluwe Zoom. Van harte welkom.
3: Hey! We zijn er.
4: Voor Bummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilpachterhoek.
5: Je luistert naar
6: Voorst Veluwe Zoom.
2: Maar we beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. William Hulshoff neemt ons nu voor de eerste keer mee naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
7: Nieuws uit de regio.
8: Sinds afgelopen vrijdag is de dorpsmoestuin weer geopend. En dat is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op elke vrijdagmiddag. De locatie is aan het Hoge Pad te Heerde en u kunt betalen contant of via de QR-code En notabene 11 juli is er ook een open huis. Dus wie weet als vrijwilliger dat u daar nog aan de slag wil. En vanaf vrijdag 3 juli breidt de Korak Herstelacademie in Heerde haar openingstijden uit. En de locatie is voortaan ook iedere vrijdag geopend van 10 tot 5. Met deze uitbreiding ontstaat nog meer ruimte voor ontmoeting, herstel en verbinding. Op elke vrijdag kunnen bezoekers deelnemen aan activiteiten en aanschuimen voor een gezamenlijke lunch. De uitbreiding wordt feestelijk afgetrapt met een open inloopdag op 3 juli. Men kan zich voor deze activiteit inschrijven via www.korak.nl. Voor meer informatie en men kan mailen naar administratie@korak.nl. En iedereen is van harte welkom om binnen te lopen en binnen mee te doen. En op zaterdag 4 juli is er zoals iedere eerste zaterdag van de maand de gelegenheid om uw spullen terug te brengen naar de rommelmarkt van de Goede Herderkerk. Dit is pas morgens vanaf 8:30 tot 11 uur. En daar staan de mensen klaar aan de Enkweg 2 te Epen om uw goederen in ontvangst te nemen. Ook is er de mogelijkheid om de spullen te laten ophalen als u deze niet kunt brengen. U kunt hier contact opnemen met Ali Niemeyer. De spullen dienen wel in redelijke en goede bruikbare staat verkeren. Tevens zijn echte grote meubelstukken en witgoed niet meer af te leveren. Dus heeft u nog ergens spullen staan waar vanaf de rommelmarkt gebaard van is, kom ze dan hier inleveren. En de bibliotheek in Epe wordt vernieuwd. De gemeenteraad gaf eerder dit jaar extra geld uit om het gebouw energiezuinig te maken en te verbeteren. Toch beginnen de werkzaamheden later dan gepland. Mogelijk zijn er vleermuizen in het gebouw. En daarom vindt tot en met oktober 2026 extra onderzoek plaats. En deze periode kan nog niet worden gebouwd met de werkzaamheden. Na het onderzoek weten ze of er extra maatregelen nodig zijn. En in de tussentijd vragen ze alvast de benodigde vergunningen aan, zodat ze snel kunnen beginnen als er meer duidelijk is. De laatste informatie vindt u op www.epe.nl bibliotheek Noord-Veluwe.

0: Ja, Skik hoor je met in het giet zoals het giet in het dialect. Want hier aangeschoven is Stefan Nienhuis. Hij is ben je nu nog wethouder van de gemeente?
1: Nee, sinds gisteravond niet meer.
0: Oké, hij heeft afscheid genomen als wethouder formeel van de gemeente Heerde. En binnenkort kunt u persoonlijk afscheid van hem nemen. En deze week, ja, je hoorde hem net al, is hij te gast in de uitzending. En brengt bovendien twee van favoriete muzieknummers mee. En deze van Skik, waarom heb je deze uitgekozen?
1: Ja, nou, favoriet. Het is niet per se favoriet, maar ik dacht, ik wil sowieso iets Nederlands. In Nederlandstaligs. En ja, dit vond ik wel een toepasselijke tekst. Hè. Het gaat zoals het gaat. Ik neem afscheid niet uit plezier, maar nee. Omdat het moet. Ja, het gaat zoals het gaat. Ja, en wat hierna gaat gebeuren, dat gaat ook zoals het gaat. Ja, dus want, heel veel hevige gedachten zitten niet achter.
0: Nee, maar ruim vijf en een half jaar geleden, ja. Ben je hier begonnen als wethouder. Ja. En nu ga je afscheid nemen. Hoe voelt dat?
1: Ja, ik vind het heel erg jammer. Kijk, die tijd is voorbij gevlogen. Aan de ene kant lijkt het als de dag van gisteren. En aan de andere kant lijkt het echt heel erg lang geleden. Want als je even terugkijkt, toen zaten we nog midden in coronatijd.
0: Daarom.
1: En toen ben ik ingestemd met een zo'n stemronde, dat elk raadslid vanuit de auto stemde in een kliko bij het gemeentekantoor. En toen ben ik digitaal gestart eigenlijk. Mijn eerste maanden waren digitaal. Alle overleggen met alle ambtenaren waren digitaal. Ik had geen idee hoe groot, hoe lang die mensen waren. Ik zag alleen een raampje op de computer. Dus eigenlijk, ja, dat voelt alweer als heel lang geleden.
0: Ja, dan kom je mensen tegen later in het echt. Dan zijn ze een stuk langer dan een stuk kleiner. Dus,
1: ja. Dat was echt die digitale vergaderzetting.
0: Ja, dat was ook nieuw voor heel veel mensen.
1: Want zeker, ja.
0: De schermpjes, wij als lokale omroep hebben daar toen ook die raadsvergadering allemaal uitgezonden. Maar op een gegeven moment, als je dan die raad ziet en allemaal kleine schermpjes. Nou, dat,
1: ja, voor die tijd hadden we nog heel regelmatig publiek op de tribune. En daarna is dat echt stukken minder geworden. En toen dat allemaal met corona wel een beetje afgelopen was, ja, toen sprak ik ook nog wel inwoners die zeiden van, oh, maar kan dat nog dan? Ja, natuurlijk kan dat. De raadsvergadering is openbaar. Kom alsjeblieft, als je geïnteresseerd bent.
0: Er zit ruimte om te zitten, dus.
1: Ja, er is ruimte voor. Ja.
0: Hey, maar toen je begon als wethouder, wat hoopte je toen te bereiken? Had je dat al voor ogen?
1: Nee.
0: Dat is een rare periode, ja, natuurlijk. Nee. Starten, maar.
1: Ik weet nog dat ik begon 1 jaar voor de verkiezingen. En dat ging niet zo lekker met CDA. Dus ik vond dat wel een risico, want ik had een hele leuke baan. En ik dacht van, ja, wat gaat er gebeuren als over 1 jaar verkiezingen zijn en dan vlieg ik eruit. En toen maakte ik de calculatie van, nou, ik verwacht niet dat men om het CDA heen gaat. En 4 jaar later gebeurt dat wel. Ja. Nee, maar zoals toen de burgemeester Jan-Willem Wiggers zei, die zei van ja, en dat was rond die verkiezingen van 22. Toen gaf ik aan, ik zeg, ik ben eigenlijk heel blij dat ik 1 jaar voor de verkiezingen ben ingestapt. Hij zei, ja, je hebt gewoon 1 jaar terreinkennis gehad. Ik wist voor het verkiezingsprogramma, maar ook voor het coalitieakkoord, van ja, wat zijn nou de pijnpunten? En in maart 22 wist ik veel beter wat ik heel graag wilde in die 4 jaar. Want als je zo halverwege instapt, ja, je stapt op een rijdende trein in. Ja. Ja, je gaat geen dingen veranderen. Hè? Het is gewoon
0: niet grootschalig. Nee.
1: Het is doorgaan op het beleid en op het programma wat een paar jaar daarvoor met elkaar afgestemd is.
0: Ja.
1: Ja. Maar het was wel ontzettend leerzaam.
0: Ongetwijfeld ook met de stap, maar ook daar verder. Wat heeft het wethouderschap je persoonlijk gebracht?
1: Nou, ik heb in de afgelopen 5,5 jaar met ongelooflijk veel plezier gewerkt. Elke dag met plezier naar mijn werk gegaan. Het voelde niet eens als werken, terwijl het best wel veel tijd kost. Je komt op ongelooflijk veel plekken in je eigen gemeente waar je anders niet komt. Dus je leert heel veel van je eigen woonomgeving. En als ik om me heen kijk, en ja, dat wil ik helemaal niet arrogant zijn, maar ik denk dat we echt hebben kunnen bijdragen aan een kleine verandering in Heerde.
0: En waaraan heb je daarin bij kunnen dragen zelf? Behalve dat fysiek aanwezig zijn steeds of in de dorpen? Want ik zie overal wat je dus.
1: Ja, weet je, ik vond het ook gewoon leuk om. Ja. Niet dat ik er moest zijn, maar iedereen heeft zijn eigen verhaal. En er zijn zo ongelooflijk veel mensen in Heerde die of vanuit een vrijwilligersrol of vanuit een zakelijke rol zich inspannen voor de gemeente. Dat is gewoon heel mooi om te zien. Maar goed, waar ik persoonlijk aan heb kunnen bijdragen, ja, dan praat je over fysieke projecten, woningbouwprojecten, om die vlot te trekken. Maar ook het sportaccommodatiebeleid, wat eindelijk is vastgesteld na zo ontzettend veel jaren. Of het mobiliteitsplan, wat ook eigenlijk een traject was wat op pauze was gezet. Ja, er liggen nu wel actuele stukken waar in de uitvoering concreet aan gewerkt kan worden. Dus ja, ik heb ook de hoop dat in de komende paar jaar er op verschillende plekken in de gemeente je daadwerkelijk gaat zien dat wegen aangepast worden, conform zoals we het hebben afgesproken.
0: Dat is mooi om te horen. Even van die woningbouw terug. Ik hoorde toevallig van de week alweer, die zei, ik snap er niks van. Bij jou, en dat werd in dialect natuurlijk gedaan, bij jou in het dorp wordt er wel gebouwd, maar bij ons in het dorp helemaal niks. Hoe kan Heerde nou wat bouwen? Ik zie elke keer door Heerde, daar wordt weer gebouwd, daar wordt gebouwd.
1: Ja, het is inderdaad zo dat de bouw op dit moment in Heerde ongelooflijk zichtbaar is. En ik ben heel blij met de afdeling RO. Er is keihard gewerkt in de afgelopen jaren. En ik zeg altijd, ja, de kwartjes moesten ook de goede kant op vallen. Want we hebben niet heel veel projecten waar bezwaar of beroep op is. Of we winnen ze, omdat de stukken goed zijn.
0: Mag je trots zijn op de ambtenaren ook? Dus,
1: ja, zeker. Oh. Dat is wat dat betreft een samenwerking. En natuurlijk ook de raad die ze goedkeurt. En ik heb wel af en toe een robbertje moeten vechten in de raad over verschillende plannen. Maar ik geloof heel erg in het toevoegen van sociale woningbouw. Nou, en daar zie je nu wel effect van. En ik ben heel blij als ik de makelaar, want ik loop af en toe ook wel eens bij de makelaar binnen, om te horen van hoe zie jij nou, hoe kijk je nou naar de markt en wat ervaar jij? En hij zegt, ik merk echt dat de doorstroming begint plaats te vinden van de senior, van de grote vrijstaande huizen naar de appartementen rond het centrum. Want er wordt wel eens gescholden op dat er zoveel appartementen bij komen. Maar wanneer men op leeftijd is, dan wil men die tuin niet meer.
0: Nee.
1: En dan wil men toch dicht bij de voorzieningen. En het liefst alles gelijkvloers. En triade geeft het ook aan. Doordat we die sociale woningbouw, zoals in het Vermeurspark,
0: die mensen,
1: fantastisch, mooiste plek van
0: het
1: dorp.
0: Ik liep er langzaam het Heerlijk Festival weer en toen zag ik dat, denk ik, ja, prachtig.
1: Maar je ziet, alles wat daar komt te wonen verlaat eigenlijk een eensgezinswoning. Dat betekent dat er weer een eensgezinswoning vrijkomt. Kijk, onze woningnood is misschien veel meer een probleem van dat we niet passend wonen, in de zin van dat we in te grote huizen wonen voor de gezinssamenstelling, dan dat er daadwerkelijk gebrek is aan woningen.
0: Nee, snap hem. Ja, een vraag die ik opgeschreven heb, die wil ik toch stellen. Welke eigenschappen moet een goede wethouder hebben?
1: dat durf ik, dat weet ik niet.
0: Ik denk, ik vond het zo'n mooie vraag die ik bedacht had.
1: Ik zou mezelf het liefst omschrijven als Velus nuchter en direct. Sommigen vinden mij ook stug, maar als je een doel voor ogen hebt, dan moet je soms ook gewoon doorstappen.
0: Mooi gezegd. Is er iemand die een bijzondere rol heeft gespeeld tijdens de afgelopen 5 jaar? Dat kan privé zijn of zakelijk.
1: Ja. Ik zit even na te denken. op verschillende momenten waren er personen waar ik heel veel aan gehad heb. En dat zijn verschillende ambtenaren geweest waarmee ik kon lezen en schrijven. En het is fijn als je elkaar snapt. Dat werkt goed. Daar ben ik heel blij mee, met die samenwerking.
0: Kom je wel toe aan je vrije tijd? Je zei al, een drukke baan, hartstikke druk. Kwam je wel, had je wel ruimte voor vrije tijd? Of was het echt alleen de vakanties?
1: Hoe zou ik daarop antwoorden?
0: Ja, je wilt geen potentiële wethouders afschrikken natuurlijk.
1: Je bent wethouder 24/7 en je eigen privé-tijd komt soms een beetje in het gedrang. Aan de andere kant, niet alles is zwaar werken. We hadden de zomervakanties in de laatste fase gewoon iedereen minimaal 3 weken echt niks. Want al die andere vakanties kunnen de dingen tussendoor komen. En dan heb je ook wel eens
0: En dat geldt dus ook voor de burgemeester. Dus
1: zeker, die werkt ook keihard.
0: En dan iemand neemt dan de burgemeesters taken waar.
1: Ja, klopt. Ja, iedereen heeft echt 3 weken af.
0: Ben je ook een paar keer echt local burgemeester geweest?
1: Als vervanger in bepaalde settingen? Ja, ik denk dat we dat allemaal wel zijn.
0: En dan krijg je die ketting dan ook om?
1: Keten.
0: Keten, sorry.
1: Ja, ja. Ja, nou, ik heb één keer een lintje mogen uitreiken. Kijk, ja, en de vraag is, wanneer doe je die keten om? Hè? Ja. Sommigen die vinden het fantastisch om op elk moment die keten om te doen. Wat ik bijzonder vond in die rol is op bezoek gaan bij je 70-jarig huwelijk. Vond ik heel bijzonder. Een paar keer volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd, dat lintje dan. Maar ook dat was net toen Jan-Willem Wiggers gestopt was. De avondvierdaagse. Nou ja, mocht ik daar ook staan met de keten. Nou, dat zijn leuke dingen om mee te maken.
0: Ja. Ik ga zo met je praten over de toekomst, maar ook even nog stilstaan bij je afscheid. Want de mensen kunnen je persoonlijk van je afscheid
1: Zeker.
0: Nemen. En dan
1: ja.
0: kunnen we even zeggen waar dat gebeurt. Maar dat doen we naar een plaat die je ook uitgekozen hebt. Mooi hier, maar dan gaan we zo meteen waarom die.

0: Mooi hier horen hier van Trinity. Wereldwijs, ik zei wereldwijs hoor, denk ik aan een scholieneerde. Dus,
1: Ja, maar dat is het niet.
0: nee, als ik dat zo denk. Ja. Dus, waarom deze?
1: Ja, wat ik al zei, ik was op zoek naar Nederlandstalig. Dat vind ik dan wel leuk eigenlijk voor dit moment. En dit lied, dat bezinkt toch wel heel erg de Veluwe. Ik vond het wel toepasselijk. Het komt wel voor mijn gevoel een beetje overeen met het laatste couplet van het Heerde Volkslied. Van als kind heb je hier gelopen. Hè? Heerde, heerde bovenal. Nou, een beetje dat sfeertje. Dus ja. Dat vond ik wel leuk.
0: Ja, ja gisteren heb je dan... Wat was het, dinsdag, maandag afscheid genomen als wethouder. Ja, ja. Heb je nog mee kunnen stemmen met de raadsbesluiten toevallig of niet?
1: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk sowieso wat bijzonder. Maar op dat moment, of in de afgelopen paar maanden... waren we zowel wethouder als raadslid. En dan mag je meestemmen als raadslid zijnde.
0: als wethouder niet.
1: Als wethouder niet. Maar inderdaad, de benoeming van de wethouders was op het eind van de avond. En zodra het merendeel van de wethouders benoemd is... ben jij bij dat moment wethouder af.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, soort ontslag.
0: maar je bent op dat moment wel raadslid nog steeds.
1: Dan. Ik ben nu raadslid, ja.
0: En dat blijf je?
1: Zoals ik er nu naar tegenaan kijk, ja. Maar goed, weet je, er kan een heleboel veranderen. Want ik heb even gekeken of ik ergens anders als wethouder van buiten kon worden. Omdat al die colleges gevormd worden. Hè, als dat een heerder niet kan, kan ik dat dan ergens anders. Op aanvaardbare afstand. Hè, want dat zie je wel vaker gebeuren.
0: Zie je er vaker. Er was vroeger ook wethouder in Epe. Is hier ook wethouder geweest.
1: Dus, zeker. Ik was de eerste wethouder die in Heerde woonde. Ja, in het vorige college.
0: Die op de fiets kon dus.
1: Ja. Jan Berkhoff ook,
0: ja,
1: hoor.
0: Want die bedoelde ik uit Oene dus. Die is in Epe dus wethouder geweest en hier.
1: Een paar honderd meter van de grens af.
0: Ja.
1: Dat gaat hem niet worden. Dan weet je niet wat er in de komende periode nog allemaal gaat wijzigen. Maar het betekent dat ik op zoek moet naar iets anders. Ja, is dat een baan die te combineren is? Is het een baan die niet te combineren is?
0: Dan moet je aftasten dus.
1: Valt het in deze rol toch tegen... weet je, er zijn plussen en minnen voor. Je zou het ook kunnen zien als een promotie naar de macht. Hè? Want uiteindelijk is de raad die bepaalt en het college is uitvoering.
0: Dat was vast vergeten, maar goed even benoemd.
1: Ja, vaak wordt het college als het hoogste orgaan gezien, maar dat is zeker niet het geval. Ik denk dat ik dat ook in mijn afscheidsspeech volgende week maandag ga aangeven. Eigenlijk gun ik elk raadslid wel een maandje wethouderschap... om achter de schermen te voelen en te zien hoe het nou eigenlijk werkt... zodat de discussie in de raad veel beter en effectiever wordt.
0: Dat is wel mooi. Even een soort snuffelstage.
1: Precies, ja.
0: Je noemt dat afscheidsspeech van de gemeente, officieel. Maar je gaat ook afscheid houden voor de bevolking. Wanneer doe je dat?
1: Ja, dat is donderdag over een week. Dat is de 9e. En meestal doen we dat in het raadhuis of in de Heerd. Maar ik vond het wel mooi. Ik was natuurlijk dorpswethouder Wapenveld. Het project, de MFA in Wapenveld... Ja, heb ik bijna van begin tot eind meegemaakt... Dus ik vond het wel heel erg leuk om dat gewoon dan in de MFA in Wapenveld te doen. En dat iedereen die dan komt, kan dan ook nog even naar het gebouw kijken als ze het gebouw nog niet hebben gezien.
0: Dat is mooi. Hoe laat begint het?
1: Oh, dat weet ik niet. Wat is het? 16:30? 15:30? 4 uur. Van 4 tot half 6.
0: Dat zijn mensen van harte welkom daar. Toch, ik wil naar een luchtige afsluiting toe. Wat is het meest bijzondere of grappige moment dat je als wethouder in die 5 jaar hebt meegemaakt? Als je dat zo'n grappig moment...
1: Het meest grappige moment. Ik denk dat er een hele handvol anekdotes zijn... dat je denkt van, oh, kan dit ook nog? Iedere keer in nieuwe situaties. Dat was... bijvoorbeeld bij de Bovenkamp 3. Daar heeft een hele discussie in de raad gespeeld... over een extra ontsluiting richting de Elburgerweg. Waarvan de verkeerskundigen zeiden van... is niet nodig voor de verkeersafwikkeling. De raad zei van ja, kijk toch of er een fietspad gerealiseerd kan worden. En toen waren we dus met omwonenden in gesprek... en toen kwamen we erachter dat er een erfdienstbaarheid op zat... dat er nooit een openbare weg op dat weiland gelegd mag worden. Dat je denkt,
0: dat kan niet.
1: Hoe En niet alleen een weg, maar ook bomen. Dus bijna 100 jaar geleden heeft iemand al gezegd van ja, op dit stukje grasveld mag geen weg komen te liggen. Hoe dan? Hoe dan? Waarom dan hier? Ja, nou, meestal heb je wel erfdienstbaarheid van recht van overpad. Die kennen we allemaal wel.
0: Deze ken ik ook niet. Dus,
1: nee, dus, ja. En hoe ga je dan mee om? We hebben nog heel lang moeten stoeien. En uiteindelijk zijn we met die omwonenden er heel goed uitgekomen. Maar ja, we hebben wel een paar keer gedacht toen van... Ja, dit gaan we... We hebben een opdracht, maar we gaan het gewoon niet redden. Want die erfdienstbaarheid, die gaan we er nooit niet afkrijgen. We hadden al juridisch advies ingewonnen. Van, krijg je dat eraf? Nou, zo'n oude... wordt heel ingewikkeld, zeiden ze. Nou, zulke anekdotes. Maar ook bijvoorbeeld hier met de gemeentewerf. Nou, William weet dat misschien ook nog wel. Wij hadden daar een woning gekocht... zodat het plan net even wat meer lucht kreeg om die ontsluiting... dat was de woning eigenlijk naast het VVV-kantoortje. Mm. Wij hadden die woning gekocht van de eigenaar. En we komen er achteraf achter... dat er nog een bewoning in zat. Hoe dan? Wat gebeurt hier? Nou, was die bewoner er uiteindelijk uit? Werd die woning in één keer gekraakt? Op het moment dat we wilden gaan slopen. Dus alles en iedereen in huis in rep en roer van... ja, maar als er krakers in zitten... ja, dan krijgen we vertraging op de complete ontwikkeling. Want we kunnen niet slopen. Nou, de buitendienst heeft op een goed moment... nog heel erg goed geholpen... om de woning onbewoonbaar... verklaar te krijgen. Daar hebben ze ook heel veel plezier aan gehad... met hamers en van alles.
0: Mooie anekdote, ja. Grappige anekdote. Ja. Hey, ik vond het ook leuk in die jaren... jou hier als wethouder te ontmoeten. Ook als persoon natuurlijk, Stefan. Ik hoop je in de toekomst waar dan ook weer tegen te komen.
1: Het is een kleine wereld. Zeg nooit nooit. Voor je het weet, ben ik er weer.
0: Nou, geniet in ieder geval de komende tijd van ook van je afscheid. Van de mooie momenten. Ja. Van de burgers die langskomen op donderdag 9 juli. In MRVA, multifunctionele accommodatie. Wapenveld. Aan de wethouder van de Polstraat nummer 37 al daar. Ja. Bedankt.

0: Ja, inmiddels zit de volgende gast alweer aan tafel. Ja, een gast, hij is eigenlijk kind aan huis hier. Al jaren komt hij hier langs, zelfs met zijn eerste cd. En dan hebben we het over Morten Tellegen uit Vaassen.
1: Goedenavond.
0: Ja, daar zit hij weer.
1: Ja, ben ik weer.
0: Recentelijk was je te gast bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Kende jij het programma?
1: Nee. Ik luister verder geen radio. Dat spijt me zeer.
0: Okay. Dan
1: kom je toch twee keer bij de radio, maar zelf luister ik het eigenlijk niet. Ik zit een beetje vast in mijn eigen cd-kast en LP. En ik probeer daar eigenlijk daarnaast via Spotify weer nieuwe dingetjes te luisteren. Maar dat beperkt zich eigenlijk tot de genres die ik eigenlijk al ken. Ik probeer daar echt wel buiten te grasduinen ook. Dus ik heb me laatst ook al verleid door artiesten die ik die niet binnen mijn genre zitten, maar radio zelf, nee, komt eigenlijk niet zozeer aan bod.
0: Dus je kende niet. Hoe is die omroep bij jou gekomen dan? Want...
1: Nou, dat heb ik ze dus ook gevraagd. En dat is ook wel interessant, want ze berichten mij woensdag voor een optreden op zondag. En ze hadden dus zelf lopen googlen. Ze hebben dus gewoon lopen zoeken op een artiest uit Epe. En daarbij kwam mijn naam dus naar voren.
0: Dat is wel handig. Mooi,
1: dus kennelijk bedankt ook aan de zoekmachines die zich tot mij hebben geleid.
0: Ja, en toen kwam jou. En toen heb je de nummer live mogen...
1: Ja, ik heb 3 nummers live mogen doen. Ja. Er zitten er 4 op het programma. En dan het thema over de Molukse... Of de schuldbekentenis daar van de Nederlandse staat eraan. Die had wat zwaardere lading. Dus dat kreeg dan nog op voorkeur op het 4e nummer. Maar dat hadden ze vooraf al gezegd. Dus dat was prima. Dus ik heb er 3 nummers live mogen doen. En dat was echt heel super.
0: En pas geleden volg je natuurlijk op sociale media. Jij mij ook. Maar daar kon ik zien dat je recentelijk live ergens dat gedaan hebt.
1: Ja, ik was voor werk. Ik werk voor Windesheim in Zwolle. Was ik voor een International Week. Dus een uitwisseling waarbij meerdere medewerkers van hogescholen en universiteiten met een bepaald netwerk naar elkaar toe komen. Toen zeiden ze op een gegeven moment van hey, maar we hebben een internationale avond met studenten hier. Op woensdag zou jij daar live willen optreden dan? Want ik had ze verteld dat ik muzikant was. Ik zeg, ja, is goed. Ik zeg, nou, prima, dan ga je 2 nummers spelen. We hebben ook nog veel internationale andere studenten die spelen. Maar ik had zoiets van, oké, maar ik moet wel even woord bij daad voegen. Dus, maar dat was de eerste keer in lange tijd dat ik eigenlijk weer live opgetreden had.
0: En zo te lezen waren de reacties...
1: Mensen waren echt live enthousiast. Ja. Dus het gaat goed met live optreden. Daar waar het eerder wel... Je doet ervaring op, dat is het belangrijkste. Ja,
0: je zit al een hele tijd in het vak inmiddels. Dus,
1: Ja, ik ga nu een jaar of 5, 6 wel onder mijn eigen naam ben ik al bezig. En zeker in het begin vond ik dat heel erg eng, dat optreden aan zich. Maar langzamerhand wordt dat steeds meer...
0: Ja, ouder, dus...
1: Ik denk dat
0: ervaring,
1: scherp randjes gaan vanaf inderdaad.
0: En ervaring, et cetera. Dus,
1: ja, dat klopt.
0: Hey, noem het even nou draaien, net draaien, Spring of...
1: Bleak Midwinter, ja. Spring of Bleak Midwinter, ja.
0: Ja, zelf geschreven, en waar gaat het over?
1: Ik ging vorig jaar door een relatief... zware periode van stress. En muziek is in die zin altijd mijn therapie. Dat betekent eigenlijk ook dat je haalt je putje meeste kracht uit dingen die niet goed gaan. Hè. Je kunt ook wel eens nummers schrijven als ik blij ben. Maar voor mij is het meestal therapie. Dus komen er eerder dat soort gedachten naar voren in mijn muziek. Dan dat ik zeg van, ik ben zo super blij dat ik nu een nummertje in majeur ga schrijven.
0: Ja.
1: Klaarblijkelijk. Maar dit nummer kwam, het was een soort van mijn houvast om het gevoel van me af te schrijven. En ik kwam op dat moment, stond de muze me bij. Zoals ik dat, die kwam naar me toe en die gaf mij de gift van de song. Ja. En dat was deze song, Spring of Bleak Midwinter. Dus je ziet in alles dat het lente is. En in die zin is alles kleurrijk voor mijn bloemen. Maar van binnen voel je jezelf een bleak midwinter. Dus een grijze winterdag. Dus dat is eigenlijk het gevoel dat ik in het nummer heb proberen weg te schrijven.
0: Hoe lang doe je erover om zo'n nummer?
1: Verrassend lang. Maar dat heeft met name te maken met... omdat ik zelf mezelf geen druk opleg van wanneer ik dingen moet doen. En dat heb ik in het verleden wel gedaan. En dan heb je zoiets van, ik moet dit album nu afmaken. En uiteindelijk breng je het dan uit. En dan hoop je dat heel veel mensen luisteren. En dan toch weer niet dat je denkt van... dan had je er achteraf ook wel wat meer tijd voor kunnen nemen. Dus ik doe het voornamelijk op de momenten wanneer ik denk van... hey, dit is leuk. En nu heb ik er zin in. En dat geeft mij... dat houdt muziek voor mij leuk. En ik merk dat in het verleden had ik ook wel andere vrienden en die moeten het doen voor de kost. En die kijken er dan toch heel anders naar. Die hadden dan bijvoorbeeld de bassist waarmee ik speelde, die speelde later op Lowlands en Pinkpop en al andere grote concerten. Maar die moesten geld uitsmeren over het gehele jaar. En in de winter was er niet zoveel te doen. En hij moest dus ook nog lange tijd met zijn moeder leven. En ik heb dat probleem niet, want ik heb bij Windesheim mijn inkomen. En muziek doe ik gewoon als passie, als uit de hand gelopen hobby ernaast. Dus dat geeft mij de vrijheid en de rust om te doen wanneer ik het leuk vind en wat ik leuk vind.
0: Ja, dat is eigenlijk mooi verwoord. En daar haal je energie ook uit weer,
1: ja,
0: dan.
1: Ja, exact. Dat is, dan kan ik mijn ei in kwijt. Kan ik doen, kan ik schrijven over wat ik leuk vind. En ja, therapie voornamelijk. Ja. Dus.
0: En je schrijft het. Vanmorgen kreeg ik al een vraag van iemand die zegt, maar maakt de muziek, kies je dan die ook zelf uit? Of heeft hij daar weer iemand voor die dan de muziek onder zet?
1: De muziek, ik doe alles eigenlijk. Dus alles wat je hoort in de song. Dus ook de piano's, de midi drums, de bassen. Al het gitaarwerk natuurlijk sowieso. Want ik ben natuurlijk in eerste instantie gitarist en dan pas een zanger. En dan pas een pianist.
0: Oké.
1: Okay. zo kijk ik daarna. Want daar is het bij ik ooit begonnen als gitarist zijnde. Ja, maar ik doe alles zelf in feite. Dus ik was afgelopen zondag ook aan het optreden. En dan neem ik wel mijn backing track mee. Dus ik neem mijn speakers mee en al mijn instrumenten. En dan leg ik ook uit van, hey, wat jullie gaan horen, dat ben ik in feite gewoon het compleet. Maar ik heb de gitaren en de zang gestript en die doe ik live voor jullie. Maar dan heb ik alsnog het gevoel dat ik gewoon volle bak geluid met jullie kan spelen. En dat was eigenlijk heel super om te doen. Dat was bij Gluren bij de Buren, was afgelopen zondag in Zwolle. Daar heb ik dan nog een 3 keer 30 minuten gespeeld.
0: Mooi toch?
1: Ja. Ja, het is heerlijk om te doen. Ja.
0: Gluren bij de buren dus. Hey, we gaan nog naar nummers van jou luisteren. Je mag zometeen toelichten wat we gehoorden. Start er maar in.

0: Ja, en nu hoorde weer Morten. En hij kondigt hem zelf maar af. Wat hoorden we?
1: Kindness mistaken for weakness.
0: En natuurlijk de geëigende vraag, waar gaat hij over?
1: Waar gaat hij over? Dit is wel een redelijk persoonlijke song, maar het gaat in feite over dat sympathie, in die zin een goed uitreikende hand, in die zin soms gezien als wordt als zwakte. En dat voelde ik wel als een persoonlijk iets. En dat kwam me steeds vaker terug over tijd. En toen had ik zoiets van, oké, maar het is gewoon een goed iets om een vrolijke en sympathieke man te zijn. Maar kennelijk wordt dat vanuit sommige invalshoeken verkeerd geïnterpreteerd. En dat wilde ik dus een keer van mezelf afschrijven ook. Dus ook in die zin is dat gewoon weer therapie eigenlijk. Ja. Ja. Dus ik probeer echt wel mijn best te doen. Ik heb ook wel eens nummers geschreven over fasen en het leven in mijn vorige huis waar ik dan over droomde. Maar dat zijn dan gewoon dingen die komen op me af. En dan schrijf ik het wel degelijk een song over. Ja.
0: Deze heb je eens ook bij Gluren bij de Buren gezongen toevallig, of niet?
1: Kijk, wat ik dus heel graag nog wil is een stage piano, maar die heb ik dus nog niet. Maar dat zou de set wel compleet maken, want ik heb op een gegeven moment ergens voor een jaar of 2-3 terug een piano gekocht, digitale. En daar maak ik dus al best wel wat songs mee. Maar ja, dat is een behoorlijk statisch ding, dus die kan ik niet meenemen naar optredens. Dus eigenlijk zou dat nog een hele mooie aanvulling zijn, want dan kan je ook switchen tussen gitaar en piano. En als je de live set hebt, dan kan je dus zeggen van, nou, ik doe een keer een rocknummer, ik doe er eentje keer met een beat op de achtergrond, ik doe een keer mijn piano. En dat is dan net wat leuker dan wanneer je zegt van, hier heb je 12 keer dezelfde man met de akoestische gitaar in zijn handen. En dat denk ik dat maakt het dynamisch, dus dat is leuker. Dus ik wil dat nog wel toevoegen aan de set voor 2027. Want dan denk ik ook echt wel dat, ik ben nu 9 nummers ver, dat het album dan ook daar daadwerkelijk ligt. En dan zou ik er ook wel echt weer een tour op willen doen, zoals ik dat 3 jaar geleden heb gedaan. Want ik vind het persoonlijk fijner om vol te zeggen van, ik doe 12 optredens achter elkaar en dan zit ik er lekker in. Dan dat ik zeg van, nou, ik doe nu een optreden. Dan doe ik er eentje over 3 maanden. Dan doe ik er weer eentje over 2 weken daarna. En dan weer eentje 2 maanden later. Dat vind ik persoonlijk niet fijn. Dat kan beter dan een beetje een routine in zitten.
0: Maar ja, het kan zijn dus dat iemand nou luistert en die zegt van, kan hij in september optreden bij mij? Wat doe je dan als iemand het vraagt?
1: En ik ben inmiddels wel weer toegeneigd om dat wel aan te pakken.
0: Oké, zeker.
1: Ik ben wel weer eager om dingen op te pakken. Maar het fijne zou wel zijn als ik de plaats af zou hebben, dan zou ik er gewoon meteen volle bak op kunnen storten ook. Maar ik ga er nu wel mee verder. Want ik heb op een gegeven moment even een tijdje niet gedaan. En dat was ook wel fijn. Want als je 40 uur werkt en ook nog daarnaast muziek maakt, dan gaat er wel heel veel tijd voor jezelf in zitten. Maar je wilt dan ook wel gewoon continu wat te bieden hebben. En ik denk inmiddels dat ik een mooi repertoire aan songs heb. En zeker als ik de piano erbij kan, dat ik denk van, nou, hier is echt wel wat te bieden. En dat ik daar dus volle bak mee aan de slag ga. Dus dat is zeker nu gaande. Het is juist ook wel mooi om dat nu weer in dat momentum te zien. Want er gebeuren juist nu weer hele mooie dingen. Juist door zo'n Gluren bij de Buren. Juist door zo'n optreden bij Radio 1. En ook weer het feit dat ik nu hier weer zit.
0: Ja, ik reageerde daarop.
1: Dat
0: ik
1: is goed. Iets,
0: ik wil je toch even...
1: Ja, ik merk ook aan mijn energie dat ik er weer gewoon weer heel veel zin in heb. Dus dat is mooi.
0: Daar straal je ook uit. Ja. Hey, als je weer nummers klaar hebt, oftewel het hele album. En wordt het 2027, maakt niet uit wanneer.
1: Ja.
0: Kom je dan hier?
1: Ik kom uiteraard hier, want ik ben natuurlijk je vertrouwde persoon daarin. Hè? Ja. De vaste gast.
0: De vaste gast. Een kind aan huis wil ik
1: kind
0: zeggen.
1: Kind aan huis, ja.
0: Hey, ik ga je alle goeds toe wensen. Een hele goede vakantie.
1: Ja, dankjewel.
0: En bedankt. In ieder geval dat ook je muziek weer mocht draaien. En die zal regelmatig zal een van je nummers in dit programma langskomen.
1: Super, dankjewel Harry.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ja, het Hoornfeest staat voor de deur. Talloze vrijwilligers zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. Een van hen is Sjoerd Jagersma, die u nu uitnodigt om het driedaagse feest mee te beleven. En Sjoerd, we hebben een telefoondag, Sjoerd.
1: Ja, goedenavond.
0: Hey,
1: ik ben niet alleen.
0: Nee, dit nummer wat we draaiden is Sven Versteeg.
1: Ja.
0: Die staat bij jullie op menu, hè? En je bent niet alleen.
1: Ja, dat klopt. Het is zaterdagavond.
0: Ja. Hey, drie dagen feest. Wat is er te doen in Hoorn?
1: Ja, een hele hoop is er te doen. Het begint eigenlijk donderdagavond eigenlijk voor de wat ouderen onder ons een avondprogramma. En daar gaan we wel over op een band. Dus dat er voor de jeugd ook wat is. Maar die avond is altijd wat meer ingericht voor het oudere publiek. Op de vrijdag beginnen we met kindermiddag. Dus dan is er voor de kinderen van alles te doen. En dan gaan we weer door met het avondprogramma. Dan hebben we de Gebroeders Co. die komen optreden.
0: Ja.
1: En op de zaterdag dan, hè? Ja, dan hebben we die spectaculaire act met Sven Versteeg.
0: Ja, we hebben net een nummer van draaien, de Blikkendag. Dus, hey, dat is zaterdag, maar zaterdag is er nog meer op het menu. Maar even vanavond. Het had mooi geweest dat we een keer live daar zaten. Want jullie zijn druk aan het doen en opbouwen, vertel.
1: Ja, dat klopt. Sven, daar kun jij wel wat over vertellen. Goedenavond.
0: Hoi. Wat zijn jullie aan het doen?
1: Druk aan het opbouwen.
0: Ja, wat zijn jullie aan het opbouwen dan?
1: Nou, de reclamedoeken moeten allemaal worden opgehangen. Dus de hekken moeten worden geplaatst. Verlichting moet worden opgehangen.
0: Oké. Okay.
1: Dus eigenlijk de hele tentinrichting.
0: Maar is er dan vanaf nu ook de dag en nacht iemand aanwezig dus?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Continu.
0: Maar hoeveel vrijwilligers doen jullie dit?
1: Nou, ik denk al een mannetje of 20.
0: Oké, okay, en die zijn vanavond ook, een aantal zijn vanavond hartstikke druk daar dus?
1: Het gezelschap is al compleet, ja.
0: Oké, okay. En het is natuurlijk ook gezellig dus. Zijn er vaak vrijwilligers die al jaren actief zijn daarin?
1: Allemaal.
0: Waarom?
1: Ieder jaar dezelfde vrijwilligers.
0: Waar is die kracht van het Hoornse feest? Iedereen wil erheen, dus.
1: Ja, dus het is gewoon net een virus. En daar word je in opgezogen. En dan kom je er niet meer vanaf.
0: Nee. En dan blijf je elk jaar actief doen.
1: Ja,
0: hey, het is dit jaar...
1: gewoon de gezelligheid. En je doet het met elkaar. En het stukje verbinding met elkaar. Dus dat maakt het wel echt gezellig en leuk.
0: Even nog, dat is leuk toch, de saamhorigheid. Het begint nu al bij jullie, nu al met de voorbereidingen. En het hoogtepunt is natuurlijk die drie dagen. Even nog naar de zaterdag. Is er ook weer een zeskamp?
1: Zeker is er weer een zeskamp. Ja, ja.

0: Dat, en dan hij het hek opengooit aan zijn rennen of zo, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Je hebt wel geluk, jullie, met het weer dit keer. Want als het afgelopen weekend was geweest, was het wat moeilijker geweest, denk ik.
1: Ja, dan was het maar de vraag wat je van het programma had kunnen doen.
0: Ja, want het zomerfeest in Wapenveld is verschoven daardoor. Dus, ja. Dus daar heb je geluk mee. En het is draaglijk en mooi zomerweer om het een onvergetelijke editie dan weer te maken. Hey, Stennis, ik krijg een vraag binnen. Of de straten ook weer versierd zijn?
1: Zeker zijn de straten weer versierd. Ja, dat is ook een jaarlijks terugkomend iets. En dat blijven we ook doen.
0: Oké. Okay.
1: En het is toch mooi als je op zo'n manier Hoorn binnenkomt rijden en alles versierd is.
0: Ja. De hechtheid van de gemeenschap daarin Hoorn. Dus iedereen is van harte welkom. Als mensen zeggen, ik wil nog naar Sven Versteeg, kan dat nog? Of moet je nou lid worden van jullie?
1: Lid worden kan niet meer. Dus, oh. Dat is nu gesloten voor dit jaar. Dus dat kan vanaf volgend jaar weer. Wel hebben we een losse kaartverkoop. Ja, dat betekent wel op tijd erbij zijn. Want anders loop je de kans dat de tent al helemaal vol zit.
0: En die kaartverkoop gaat via de website? Of hoe moet ik het zien?
1: Nee, dat is hier op het terrein. Dus 's avonds vanaf 7:30 zijn hier op het terrein kaarten te koop.
0: Oké. Hey, ik ga jullie met al die vrijwilligers heel veel succes wensen vanavond met de opbouw van de feesttent. En dat is natuurlijk het kloppende hart van het evenement.
1: Zeker, dankjewel.
0: Hey, bedankt voor dat nu en ik komen. Hoop zelf even langs te komen in het weekend.
1: Helemaal goed.
0: Oké. Okay.
1: Altijd welkom.
0: Graag gedaan. Hey, veel succes allemaal.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van het eerste uur Infomix met de voorbereiding van het Hoornfeest. Zometeen begint William weer met, hij heeft dan weer wat nieuws uit de regio, volgens mij van Voorst Brummen, volgens mij, maar dat in ieder geval. Dus ja. En we hebben onder andere Matthijs Wagenaar van de wielerronde van Epen. We gaan met Georgi praten over de stichting Emedi. Marianne Ottervanger gaan we mee praten. Zij doet nieuwe zang- en pianolessen. Die gaan van start in Epen. En dat allemaal tussen 8 en 9 op de dinsdagavond. En op andere tijden natuurlijk, op andere tijdstippen.

In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur. Lieselot.

0: Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De regio.
2: Zoals Harry zei, we gaan dus de regio in. En we beginnen bij de Woesterhoeve, het ecoduct op de A50... tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. De eerste fase van de weekendafsluiting van de A50... vindt plaats van 3 tot en met 6 juli en van 10 tot en met 13 juli. De A50 richting Arnhem wordt dan afgesloten en vervolgens wordt de afsluiting eind juli aangepast naar de rijbaan richting Apeldoorn. Fase 2 vindt dan plaats van 31 juli tot 3 augustus... en van 7 tot 10 augustus. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd van maximaal 45 minuten. Ja, ook al is het buiten deze regio, kijk even van A naar beter, want er zijn meerdere snelwegen in Nederland gewoon afgesloten. Het eerste weekend van de maand juli is het groot feest in het dorp Terwolde. Dan wordt er gevierd dat de zomer er is. En dat doen ze een heel weekend lang. Met diverse soorten muziek, dans, kermis, oliebollen en van kindertheater tot de pubquiz. En de locatie is aan het evenemententerrein in Terwolde, aan de Vaassenseweg, streep op de kruising met de Lelystraat. Voor meer informatie kunt u kijken op terwoldeviertdezomer.nl. En op zaterdag 4 juli organiseert muziekvereniging DES samen met Gastvrij Hal de Halse Muziekfair. En dit vindt plaats aan de Dorpstraat 55 te Hal. Ook dit jaar is de koetsiersvereniging de IJsselmenners weer uitgenodigd om deze dag te komen ringsteken. Het bijzondere is ook dat beide verenigingen hun jubileumjaar hebben. De Muzenmarkt 50 jaar en de IJsselmenners 40 jaar. Het is heel mooi dat de verenigingen uit de prachtige omgeving van Hal de handen ineens slaan en er alles aan gaan doen voor een geweldig afwisselend programma te maken. Zien we je dat verschijnen? We zijn heel erg benieuwd. Dit vindt plaats bij de koetsiersvereniging de IJsselmenners en nog veel meer. Dus kijk op IJsselmenners.nl voor de laatste informatie. En op zondagmiddag 5 juli organiseert de Volkssterrenwacht in Buslo een open dag. Dit gaat met een presentatie over de zon. Bij helder weer kan men met telescopen veilig naar onze sterren worden gekeken. De Sterrenwacht is tussen 11 en 3 geopend voor het publiek. Tijdens de open dag wordt er een interactieve publiekspresentatie gegeven over de zon. En de aanvang is van 11:30 tot 13:30. Aanmelden vooraf is niet nodig. Voor meer informatie kunt u kijken op www.volkssterrenwachtbuslo.nl.

0: With a little help from my friends. En aan de telefoon hebben we Georgi. Want van hem ga ik praten over... hij gaat 200 kilometer fietsen op een mountainbike voor de stichting Emedi. Een hele goede avond.
1: Ja, goedenavond. Dank jullie wel dat ik even mijn verhaal mag delen.
0: Dat mag zeker. Je gaat 200 kilometer fietsen. Hoe haal je dat in je hoofd?
1: Het klinkt heel ver. Ja, soms denk ik, hoe heb ik dat bedacht? Ja, ik had echt heel veel steun en ik ga gewoon doen.
0: Ja, voor de stichting Emedi, want je fietst niet voor een prijs of een medaille, maar je fietst voor de ouderen, vertel.
1: Eigenlijk heeft mijn vrouw 2010 stichting Emedi opgericht. En de bedoeling was voor een weeshuis in Georgië. Maar over 2 jaar, we hebben toch gezien dat de ouderen hebben heel moeilijk qua medicijnen en eten en dus gewoon van alles. En toen Stichting Medi heeft daar meer opgericht en voor kwetsbare ouderen en dus we proberen hier concerten.
0: Ja, kookshops heb ik wel.
1: Workshop. En dan van die opbrengst gaat deel naar de Stichting Medi.
0: Maar hoe is het idee ontstaan, Georgi, om te gaan fietsen?
1: Ja, dat is een beetje lange verhaal, maar ik vertel kort. Ik weet niet wat tijd, maar ik ben eigenlijk 2018 afgekeurd. Ik heb ongeluk gehad, bedrijfsongeval, dat was heel ernstig. En dus dat eigenlijk lopen was heel beperkt en de fietsen, ging goed. En toen dacht ik... ik ga niet zuren wat ik niet kan, maar wat ik kan, dat ga ik gewoon doen. En zo begon ik, maar niet zo intensief, gewoon 20, 30 kilometer. En langzaam werd 100, 120. En dat was eigenlijk vorige week. Voor mijzelf dacht ik, ik wil toch voor de stichting Emedi. Met zo'n manier. En ik heb een paar vrienden ook gevraagd. En ze waren echt heel enthousiast. En ik heb eigenlijk gisteren zo'n WhatsApp-groep gemaakt. En op mijn verbazing, we hebben bijna €1000 opgehaald binnen 1 dag.
0: Dat is mooi, dat is een uitdaging die jij moet waarmaken op maandag 6 juli.
1: Ja, dat moet waarmaken. Dus ik heb ook vanochtend wel lekker gefietst om te trainen, wel 100 kilometer. Maar weet je, als ik fiets, dan zie ik altijd de gezichten van die kwetsbare ouderen. En die geeft mij gewoon kracht dat ik kan iets toch een kleine steentje nog bijdragen. En dat geeft mij kracht. En door vrienden en kennissen.
0: Waar start jij op 6 juli?
1: Ik start in Epe en ik heb vandaag opgezocht een beetje een mooie omgeving. En ik heb wel 200 kilometer, dat is echt richting eigenlijk Epe, Vaassen, Apeldoorn, Hunderlo, Otterlo en dan Garderen. Toeten, Ermelo, Harderwijk, een beetje mooi en kampen, volle waaien, eerder. En dan kom ik, als het goed is, terug naar Epe.
0: Nou, respect, petje af. Als u zegt, ik wil daar een bijdrage leveren, dan zoekt u even op internet Stichting Imedi. Dan komt u ongetwijfeld bij de stichting terecht. En als u dan zegt, er zal een rekeningnummer staan, en als je dan omschrijving zet, 200 kilometer MTB, dan komt dat geld goed terecht voor de ouderen in Georgië. De zorg en aandacht en vaardigheid die ze krijgen.
1: Ja, nou, dank u.
0: Ik wens jou een hele mooie tocht toe. Heel veel inspanning en een behouden thuiskomst.
1: Nou, hartstikke bedankt. En ik dank iedereen voor de steun. En hoe klein ook, maar maakt groot verschil.
0: Nou, mooi gezegd.
1: Dank jullie wel.
0: Graag gedaan en graag tot een volgende keer.
1: Oké, tot de volgende keer. Dag. Dag.

Aanstaande zaterdag vindt bij Dijkstra de Classic Tourtocht plaats. Daar komen allemaal oude classic brommers voorbij, zoals Chrysler, Sundabs enzovoort. En dat is een bromfietstocht van 90 kilometer over de Veluwe. En ben je bang voor pech, dan is er ook altijd pechhulp aanwezig. En de kosten is voor 10 euro per persoon. En de inschrijving is vanaf 10 uur en vertrek is vanaf 11 uur. En de prijs is inclusief 2 consumpties en een broodje hamburger. In juli en augustus tijdens de jaarlijkse zomermarkt in het centrum van Epe kunnen ook de kinderen weer een zakcentje verdienen. Op het marktplein kunnen ze op vrijdagen tussen 4 en 8 spulletjes te koop aanbieden aan het winkelend publiek. De donderdagen ervoor kunnen ze tussen 12 en 1 uur tegen betaling van 5 euro een plaatsbewijs kopen bij het snoepje aan de Hoofdstraat te Epe. De eerste braderie is op 10 juli aanstaande. Voor actuele informatie kunt u kijken op winkeleninepe.nl. En Kantje Boord is weer op stoom. Op 4 juli treden ze op tijdens het zomerfeest en de Geerstraat. Dit jaar bestaat het koor 30 jaar en op 7 november zal dat gevierd worden met een muzikale middag in Café Bar de Ruif. Voor meer informatie over het jubileum of wilt u wat meer weten over het koor, kijk dan op de website van www.kantjeboord.nl of Facebook bij Chantikoor Kantje Boord. En op zaterdag 4 juli wordt een antiek en curiosa-markt georganiseerd in de tuinen van Kasteel Cannenburg in Vaassen. Deze markt biedt bewoners de kans om te dwalen langs maar liefst 100 stands. Elk vol met unieke en prachtige items. Of u nu op zoek bent naar antieke meubelstukken, vintage, sieraden of retrokleding of andere verzamelobjecten, deze markt zal voor ieder wat wils bieden. En de markt opent haar poorten om 9 uur 's morgens en verwelkomt de bezoekers tot 4:30 middags. De toegang bedraagt 6 euro voor volwassenen en kinderen tot 12 jaar gratis onder begeleiding. U kunt gratis parkeren bij Kasteel Cannenburg en dit vindt aan de Maten van Rossumplein 4 te Vaassen. En op donderdag 2 juli organiseert Vuuravond Vrouwenheerde een bijzondere avond. Te gast is dan Talita Nawijn met haar theatervoorstelling Onder Mijn Huid. Dit is met muziek, verhalen en persoonlijke vertolking neemt Talita de bezoekers mee in het leven van verschillende mensen uit de Bijbel. Er is deze keer gekozen voor een sfeervolle binnenlocatie aan de Boonbruggelaan nummer 68 te Heerde en deze avond biedt ruimte voor ontmoeting, verdieping en inspiratie. Wie zich aanmeldt profiteert van de early bird prijs vanaf €17,50. Dit bedrag is inclusief een volledig verzorgde avond met een hapje en een drankje. En de zaal opent om 19:30 en de voorstelling begint om 8 uur. Aanmelden kan via vuuravondheerde@gmail.com. En naar de melding krijgt u een bevestiging en alle praktische informatie over deze avond. Bicycle, bicycle.

0: de regio.
1: De burgemeester maakt graag een wandeling met u en andere inwoners. En onderweg ontstaan er vaak mooie en bijzondere gesprekken. En de wandeling van ongeveer een uur zijn gepland op woensdag 15 juli. Het aanmelden kan via de website via www.heerde.nl wandelen met de burgemeester. De Open Tuinencommissie van Groei en Bloei, de afdeling Noord-Veluwe, heeft dit jaar ook een aantal grote tuineigenaren bereid gevonden om hun tuin open te stellen voor geïnteresseerden. Dit zijn de Open Tuindagen. En deze zijn nog op 4 en 5 juli en tenslotte op 15 en 16 augustus. En het thema voor 2026 is gewoon heerlijk tuinieren. En dit thema is gekozen om aan te geven dat met tuinieren eigenlijk niks hoeft, maar alles mag. Wel moet men vooral genieten van het tuinieren. Er zijn tuinen gratis te bezoeken in Epe, Wapenveld, Heerde, Wezep, Oldebroek, Oosterwolde en het Harde. Niet alle tuinen zijn deze data's geopend. De exacte openstelling van de tuinen en hun adresgegevens staan op de website van Groei en Bloei Noord-Veluwe. En dat kunt u vinden op www.noordveluwe.groei.nl. In veel tuinen staat een kopje koffie, thee of thee voor u klaar. De eigenaren zien uit naar uw komst. En Kasteel Vosberg in Heerde is een goed bewaard voorbeeld van een 17e-eeuwse edelmanshuis. En dit huis is het omliggende landgoed met zijn particulier eigendom voor een groot deel nog in oorspronkelijke staat. En het geheel vormt een rijksmonument. Daarna, er zijn nog wandelingen op 11 en 18 juli en op 15 augustus en tenslotte op 5 september. De kosten bedragen €17 per persoon en betaling is reserveren. De duur van de ontvangst en de wandeling is ongeveer 2 uur. En de wandeling gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen, minimaal 6 personen. Aanmelden en informatie kunt u vinden via j.kamelionnes@gmail.com. En natuurlijk, Kasteel Vosbergen is gelegen aan de Vosbergenweg 38 te Heerde. En de inkomsten zijn bedoeld voor de instandhouding van het landgoed. En bij slecht weer gaat de wandeling niet door of wordt deze verplaatst naar een ander tijdstip. Maar er wordt op tijd bericht van gegeven. Het nieuwe nummer van De Weide is uitgebracht door Stichting van de Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. Aan de Heelsumse Beek wordt in de Nieuwe Weide veel aandacht besteed aan Johan de Putter. Deze beschrijft de huidige situatie in het Heelsum Beekdal. Hendrie Slijkers gaat in op het bekenstelsel van de Heelsumse Beek en de voormalige watermolens. Hilde Dam vertelt over de bomen die we in dit dal kunnen zien. Verder vindt u in het nieuwe artikel van De Weijert over de Weenumse Beek, de Soerense Beek en de Gebruikelijke Republieken. Uit het archief en spetters kunt u dit nummer bestellen via info@bekenstichting.nl of zie je ook via www.bekenstichting.nl.

Door op letten luisteren hoorde je net een paar nummers geleden Bicycle Race langskomen van Queen. Want we wouden aandacht schenken met Matthijs Wagenaar aan de wielerronde van Epe. Alleen het lukt niet om contact met hem te zoeken. Dus ik ga even meenemen. Het groot nieuws namelijk voor die wielerronde van Epe. De ritten voor de wielrenners vinden voor het eerst in alle jaren plaats op een woensdag. Normaal was het donderdag, dus woensdag is er 8 juli de koersdatum. En die wordt breed gedragen. Er zijn diverse sponsors. De route is iets gewijzigd. Vroeger gingen ze inderdaad af bij de Jumbo. Maar door de nieuwe bouw aan de Jumbo hebben ze dit keer die bocht eruit gehaald. De ronde gaat over de gehele rondweg. De renners hoeven alleen maar 3 keer linksaf te staan en dan zijn ze weer bij het startpunt. Ja, iets meer over de route. Vanaf de stad en finishpunt bij Krankervee Cornelis op de markt moeten de renners linksaf de hoofdstad op. Vervolgens gaan ze voor de tweede keer linksaf de Korte Kuipersweg op. En daarna rijden ze alsmaar rechtdoor tot aan de kruising Hartebrink Stationstraat. Al waar men weer linksaf gaat. De moeilijke lus Brinklaan-Pastorielaan die is er uit het parcours gehaald. Dat maakt het rondje wel iets korter, 1,05 kilometer. En sneller, waardoor het peloton langer bij elkaar blijft. En er zijn diverse veelzijdige programma's aan toegevoegd aan het programma. En daar kunt u allemaal kijken op de website van de wielerronde van Epe. Onder andere Sjalvo doet er aan mee. Die heeft een groot deel van de opbrengst, namelijk wordt besteed aan nieuwbouw van de Sjalvo clubgebouw. Dat eerder dit jaar helaas afbrandde. U bent van harte welkom dus op woensdag 8 juli, ik wou donderdag zeggen, woensdag 8 juli. Voor alle kleinsten vindt vanaf 4:45 een loopfietsrace plaats. Om 5:00 de dikke bandenrace. En 2 wedstrijden vanaf 5:45 de Eper Open Kampioenschappen. Kunt u zich nog voor inschrijven via de volgende adres: wieleronde@gmail.com. wieleronde@gmail.com als je mee wilt fietsen. En amateurs, die gaan om 7:00 van start.

0: Je hoorde Olivia Newton-John en die is niet zomaar dat ik die draai. Maar aan de telefoon hebben we Marianne Ottervanger. Zij is zangeres en pianiste en met haar ga ik het hebben. Onder andere over haar nieuwe zang- en pianolessen in Epe. Maar ze is ook actief met top 2000 hits. Marianne, die heb ik aan de telefoon. Dag Marianne, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, we hebben dit nummer heb jij uitgekozen. Waarom?
1: Ja, dit is een van de eerste nummers die ik zong. Een van de eerste Engelstalige nummers, moet ik zeggen, die ik zong als klein meisje. En ik was in die tijd al betoverd door de stem van Olivia Newton-John. En dat was mijn grote droom om zo te kunnen zingen als Olivia.
0: Ja.
1: Dus ja, ik zong dat in mijn kleine kleuters brabbeltaal, zong ik dat al mee toen.
0: Leuk toch?
1: En dat nummer is altijd bij me gebleven. Ik speel het nu nog ook regelmatig op... Als ik ergens speel, top 2000 muziek. En het is een stukje jeugdsentiment wat mensen altijd aanspreekt.
0: Heb je als kind dan ook die film tig keer gezien of niet, Chris?
1: Zeker. Verliefd op John Travolta. Jazeker.
0: Ja. Mooi om te horen.
1: Ja.
0: Ik belde je, want je gaat van start met nieuwe zang- en pianolessen. Maar je hebt ook je muziekstudio Mary Ann, als ik het zo moet uitspreken, Music geopend in Epe.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Mary Ann Music. Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik begonnen met het geven van zang- en pianolessen. Ik was natuurlijk van jongs af aan was ik al praktijkmuzikant. En ook een brede theoretische basis opgedaan. En ik wilde dat ook gaan overdragen aan andere mensen die kennis en ervaring gaan delen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben begonnen met zang- en pianolessen en heb een studiootje ingericht aan huis. Waar ik dat kan doen ook. En inmiddels begint dat heel erg leuk te lopen.
0: Leuk om te horen. Hoe is die passie voor muziek ontstaan van jongs af aan?
1: Ja, eigenlijk al van heel vroeg af aan zat dat erin. We hadden een piano thuis. Mijn ouders waren niet echt super muzikaal, maar ze stimuleerden ons wel om daarmee bezig te zijn. Mijn grote zus, 5 jaar ouder, die speelde al vroeg piano. En ik was daar van jongs af aan door gegrepen. En ik ben op pianoles gegaan en vanaf mijn 8e ongeveer. En vanaf een jaar of 17 ben ik bij een gospelkoor gegaan als begeleider. En daar ben ik ook gaan zingen en zanglessen gaan nemen. En zo heeft zich dat ontwikkeld eigenlijk.
0: Ja, je hebt...
1: En dat is nooit meer opgehouden.
0: Nee, die passie is je beroep geworden eigenlijk.
1: Ja, uiteindelijk wel. Want ik had in eerste instantie niet gekozen voor muziek als beroep. Ik had een HR-functie gekozen, dus personeelszaken, zeg maar. En daar heb ik ook jaren in gewerkt en uiteindelijk leidinggevende geworden. Maar altijd veel muziek blijven maken naast mijn werk. En op een gegeven moment merkte ik dat het beide doen, dat gewoon veel energie van mij vroeg. En naarmate ik ook ouder werd, merkte ik dat het werken als leidinggevende mij zwaar begon te vallen. En uiteindelijk heb ik gekozen voor gezond en fijn ook kunnen leven en gewoon mijn dagen aan muziek te kunnen besteden. Dus sinds dit jaar doe ik dat.
0: Je hebt je hart gevolgd dus.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, absoluut.
0: Jouw kennis wil je dus overdragen aan de cursisten. Hoe doe je dat? Want hoe ga je dat doen? Aan huis natuurlijk, maar vertel.
1: Ja, aan huis. Als mensen bij mij thuis komen, meestal komen ze eerst voor een proefles. En dan vraag ik altijd of ze iets mee willen nemen wat ze graag zouden willen zingen of spelen. Of waar ze al mee bezig zijn geweest en waar ze tegen leerpunten aanlopen. En dan gaan we eigenlijk heel concreet aan de hand van zo'n song of een nummer, kan klassiek zijn, kan pop zijn, daar gaan we mee aan de slag. En ik heb niet één vaste lesmethode die ik gebruik. Ik kijk eigenlijk vrij intuïtief van, wat doet iemand, hoe werkt hij, hoe zet hij zijn lichaam in bij het spelen, hoe is de techniek, maar ook de expressie, de verbinding met emoties. En dat via allerlei invalshoeken reik ik mensen dingen aan. En ik vraag ook vooral en kijk ook vooral van wat vind jij belangrijk, wat wil jij leren, wat is jouw smaak. Want ja, mijn smaak doet er in die zin niet toe in de lessen. Gaat erom wat iemand zelf graag wil leren of hoe die wil klinken of hoe die wil spelen. En daar probeer ik eigenlijk al mijn theoretische en praktijkkennis bij in te zetten.
0: Ja, en op de wensen van de mogelijkheden van de cursist die dan bij jou langskomt.
1: Precies, precies. En of je nou beginnend bent of gevorderd, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Wat ik heel belangrijk vind is dat mensen hier gewoon zich prettig voelen. Dat ze plezier hebben in de lessen, dat we ook lachen. Dat het leuk is om hier op les te komen en dat mensen er energie van krijgen. Want ik heb zelf gemerkt dat muziek maken op verschillende momenten in mijn leven heel veel gedaan heeft. Ook voor mijn gezondheid en voor mijn welbevinden. En dat hoop ik ook met mensen te delen. Dus het is meer dan alleen maar zangtechniek of speeltechniek. Het is echt je fijn voelen bij het maken van muziek.
0: Om te horen, normaal als je een dirigent aan de telefoon krijgt, vragen aan de koorleden vaak van is ze streng, maar dat kan ik bij jou niet vragen. Dat kan ik alleen aan de cursisten vragen, maar zo te horen niet. Naast lesgeven verzorg je onder de naam, onder je artiestennaam, optredens tijdens diners, recepties, borrels. Wat een veelzijdigheid.
1: Ja. Ik hou heel erg van top 2000 muziek, omdat dat toch de muziek is waar je mee bent opgegroeid en groot bent geworden. En waar de grootste hits aller tijden eigenlijk in terechtkomen. En dat is vaak ook muziek die alle generaties aanspreekt. Dus met een breed repertoire kan ik ook op heel veel plekken spelen. En dat kan wat meer op de achtergrond of wat meer op de voorgrond. Dat is ook een beetje afhankelijk van de gelegenheid. Maar ik vind het heel leuk om bijvoorbeeld persoonlijke vieringen als mensen 25 jaar getrouwd zijn of iemand wordt 50 en die viert zijn verjaardagsfeest. Om op zulke gelegenheden echt te kijken van wat vindt iemand mooie muziek, waar houdt hij van, wat spreekt hem aan en daar echt een mooie setlist bij samen te stellen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn een dinertje waar je echt een beetje romantische candlelight muziek wil hebben of juist een borrel waar je wat meer pittige muziek bij wil, waar het een beetje energieker mag. Dus ik vind juist die afwisseling leuk om precies die muziek te brengen die bijdraagt aan de sfeer die degene die het organiseert in gedachten heeft.
0: Diversiteit past bij jou, als ik het zo hoor. Dus.
1: Ja, dat klopt wel.
0: Hey, ja, absoluut. Als mensen luisteren die zeggen van ik wil meer informatie, wat is je website?
1: Ja, mijn website is www.maryannmusic.nl. En Mary Ann, dat schrijf je M-A-R-I-A-N-N. En dan op z'n Engels music.
0: En het is wel www.nl of .com?
1: Nee, .com.
0: Oké, okay, goed te zeggen.
1: www.maryannmusic.com. Dus daar kunnen mensen ook verder mijn contactgegevens vinden en de tarieven van de lessen en de mogelijkheden. Er zijn verschillende constructies mogelijk. En kunnen ze mij ook benaderen voor optredens.
0: Dat wou ik ook zeggen, dat zou ongetwijfeld dan ook kunnen. Dus,
1: ja, zeker weten.
0: Ik hoop dat veel mensen in ieder geval het nieuwe seizoen, want zijn nu mensen met vakantie gaan natuurlijk, die zeggen van ik wil in september bij je op zangerlessen, zal nog wel ruimte zijn, neem ik aan.
1: Ja, er is nog ruimte. Er melden zich momenteel veel mensen aan voor een proefles. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Ben ik heel blij mee. En ik heb daar ook nog wel ruimte voor tot aan de zomer, tot half juli, om nog proeflessen te doen. Dus als mensen daar interesse in hebben, dan kunnen ze me even bellen of appen of mailen. En vanaf september kan ik weer met mensen aan de slag.
0: Dus als u zegt u twijfelt en u zegt ik wil meer, ga naar de genoemde website en daar staan alle contactgegevens op. En misschien is het zingen wat voor u.
1: Leuk.
0: Of piano spelen of wat dan ook.
1: Of piano spelen of allebei, dat kan allemaal bij mij in de les.
0: Helemaal. Ik wens jou heel veel succes met de start van je muziekstudio, maar ook met de zang- en pianolessen. En mocht er wat nieuws te melden zijn, ben je van harte welkom in InfoMix.
1: Nou, hartstikke bedankt Harry dat je mij de gelegenheid geeft om dit met je te delen in het programma. Veel succes.
0: Dankjewel, graag gedaan. Prettig, okay. En prettige avond nog. Dag.
1: Zelfde.

0: uit de regio.
1: In de gemeente Brummen zijn in de eerste vier maanden van 2026 13 fietsdiefstallen gepleegd, bromfiets- en snorfietsers. Dat zijn er 7 minder als in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden er 20 incidenten gemeld. Dat blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. Daarmee laat Brummen een andere ontwikkeling zien dan het landelijk beeld. In Nederland versteeg het aantal geregistreerde fietsdiefstallen de eerste vier maanden van dit jaar van 28.612 naar 29.105 meldingen. Het is een toename van 1,7%. De verschillen tussen de gemeentes zijn groot. Amsterdam voert de ranglijst aan met 3.829 diefstallen, gevolgd door Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen. De beachvlag van de Fietsersbond flankeert zaterdag 4 juli de entree van de bibliotheek in Epe. Dat betekent dat de mensen van de Fietsersbond Epe aanwezig zijn om in contact te komen met wie er wat wil vragen of te melden heeft op het fietsgebied in de gemeente Epe. Het inloopspreekuur duurt van 10 tot 11:30. Actueel onderwerp voor de Fietsersbond is de herinrichting van de straat Hogeweert in Epe. Nu riolering en leidingen daar zijn vervangen, wacht een herverdeling van de rijbaan, fietspaden en voetpaden en groenstroken en parkeervakken. En om de route Bloemstraat Hogeweert een vlotte en veilige fietsverbinding te maken tussen het centrum en de wijk Hogeweert Epe Noord. De fietsers krijgen de fietsradiaal voorrang, behalve op de Hogeweert, en daar worden ook de kruisingen van de Bloemstraat aangepast. Tot en met 31 juli kunnen de zienswijzers worden ingediend en de gemeente Epe bereidt zich zo'n fietsradiaal voor het centrum van de Officiersweg ter hoogte van de camping De Jagerstee. En dat gaat dan via de Willem Telstraat en de burgemeester van Walsum Jachtluswijk. Aanwoners worden nauw betrokken bij de voorbereiding en binnenkort komen zij ook voor het eerst bij elkaar. Het is een jaar geleden dat Hilde Borreman samen met haar groep enthousiaste kinderen haar afstudeervoorstelling speelde. Met deze voorstelling studeerde ze af aan het conservatorium van de muzikale opleiding, maar vooral het begin van de Droommusicalschool. En op 4 juli zijn de leerlingen van de Droommusical te zien in de spetterende nieuwe musical in Theaterzaal De Heert. De kaarten zijn te koop via droom.musical.nl. Ja, en wat wil je laten worden? Het is een vraag die bijna elke middelbare scholier vroeg of laten horen krijgt. Waar de een meteen het weet, is het voor de andere grote zoektocht. Puur Kappers en Gentleman Barbiershop in Epe biedt jongeren nu een unieke kans om het kappersvak uit te boeken, maar direct in de praktijk te ontdekken. Ben jij of ken jij een middelbare scholier die nieuwsgierig is naar haarstijling en uiterlijke verzorging? Loop dan gewoon eens binnen in de salon voor een vrijblijvende kennismaking. Puur Kappers en Gentleman Barbershop Epe is aan de Enkweg 45B te Epe. U kunt kijken via de e-mail info@puurhvv.nl.

850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen

De afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: I'm not a writer.
1: Ah, daar gaat hij weer. Elke vrijdagavond tussen 5 en 6 uur Weekendbeat. Hier op Radio 794.
2: Ja, beste luisteraars, het is inderdaad 26 juni.
3: Ja.
2: En het is zomer buiten. Het is code oranje. Let op, het is code oranje. Dus je mag niet naar buiten. Jij mag wel naar buiten.
3: Je mag wel naar buiten, maar kijk uit wat je doet.
2: Ja, maar hoezo kijk uit wat je doet?
3: Niet verbranden, zeg maar.
2: Ja, maar je moet toch niet verbranden? Je moet sowieso niet verbranden. Je moet gewoon laagjes aan, je moet een petje op. Je
3: dat,
2: moet,
3: ja, precies.
2: Zelf, oh, ik zie dat ik er heel hard sta ergens.
3: Dat en zorg dat je goed drinkt.
2: Ja, drinken, dat is denk ik het voornaamste.
3: Ja, absoluut.
2: Dat je gewoon goed drinkt.
3: Goed blijven drinken, inderdaad.
2: Gewoon goed blijven drinken. En,
3: er is nog een grasje op of zo,
2: ja,
3: maar...
2: Ja, ook een biertje zijn, ja. Dat mag...
3: Lekker.
2: Ja, dan droog je juist van op, hè? Van
3: ja, precies. Maar ik mag genoeg drinken, hoor. Dan blijf je wel van binnen nat.
2: Ja, dat sowieso. Hey, hoe was jouw week afgelopen week?
3: Druk.
2: Druk?
3: Druk. Ja, zomersomstandigheden. Lekker, ja. Zeker zomerfestival nog een heren geweest.
2: Ja.
3: Dus hebben we elkaar nog even gezien.
2: Ja, zeker. Zeker. wij hebben de laatste scène, jawel, de ene laatste scène hebben we opgenomen voor de film van Heerde. Dat was de mensen die erbij waren in Heerde bij de koepel, de muziekkoepel. Dat is in het centrum van Heerdestad. En we hebben daar met een heel koor het Heerdes volkslied opgenomen.
3: Ik heb het gezien op de media, ook van Facebook kwam het voorbij.
2: Oh ja?
3: Diverse foto's kwamen voorbij. Jij stond ook inderdaad in een pose van mooi netjes erop zetten.
2: Oh, ja. Ja, die poses van mezelf dat vind ik niet altijd even charmant.
3: Nee, maar het was wel leuk. En jouw week, is die ook goed verlopen?
2: Ja, die was heel goed verlopen. Ja, het is goed weer. Ik vind het lekker dit. Het is echt voor mij het temperatuurtje wat ik heel prettig vind.
3: Kijk.
2: Om het rustig aan te doen en dan wel. Als je binnen bent of buiten bent, het maakt eigenlijk niet uit. Gewoon jezelf niet druk maken. Gewoon tranquilo en een beetje
3: aanpassen.
2: Een beetje aanpassen. Dus, dat. Hey, het is vandaag ook de dag van de drugsmisbruik.
3: Oké. Okay.
2: En andere substanties. Heb je al eens een keer gedaan? Een jointje of zoiets?
3: Nee,
2: daar vind ik je ook geen type voor eigenlijk.
3: Nee, het was toen ook nog niet zozeer toen we jong waren ook niet. Dus, en nu heb ik geen behoefte aan. Dus.
2: Nee, precies.
3: Kijk, een sigaartje of steek is leuk, maar dat is het dan ook wel.
2: Ja, en ik zie ook geen naalden in je arm. Hè?
3: Dat is een mooi netjes, hè? Mooi strak.
2: Precies, ja. Behalve dan tattoos, hè? Want tattoos zijn ook wel naalden, maar dat is toch even anders.
3: Ja, dat is toch weer anders, hè? Dus dat is wel oppervlakkig.
2: En gisteren was het de Beatle dag.
3: Oh,
2: beetje fan van de Beatles?
3: Beatles, ja, leuke nummers hoor.
2: Wij zijn een beetje de leeftijd dat we als oude boomers dat nog hebben meegemaakt. Hè, dat zij
3: op het randje, het was nog echt heel, heel jong, zeg maar. Het was maar net 2-3 jaar of zo. Dus ik heb het niet echt bewust zozeer meegemaakt. Maar je maakt het wel weer mee natuurlijk als je wat ouder bent. Dan heb je iets van, dat was vroeger wel leuke muziek.
2: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat mijn vader had toen zo'n oude zwart-wit tv.
3: Oh ja.
2: En daar zagen we inderdaad de Beatles op.
3: Oké, okay. Dus heel bijzonder.
2: Was heel bijzonder inderdaad. En later gingen we over naar kleuren. En dat vond ik zoiets bijzonders.
3: Ja, het was de eerste keer had je ook iets van. Wat nou dan toch?
2: Ja, precies. En er zet kleuren in je beeld.
3: Deelt 1, 2 en 3 en was dat dan? Nee, en dan was 1, het klaar. 2. Ja, 1, 2 was het eerst nog in het begin.
2: Ja, het was altijd Nederland 1 en 2. Je had de keuze tussen 2. Toen waren er nog keuzes heel normaal, hè?
3: Ja, dus precies.
2: Je kon kiezen tussen of één of een ander.
3: En als je Duitsland hebt, had je gewoon bijna sneeuw.
2: Ja, dan moest je het dak op klimmen op een land verder.
3: Ja, tellen draaien. En we zitten alweer halverwege het jaar, hè?
2: Ja, we zitten ook nog halverwege het jaar.
3: Week 26.
2: Ja, zeker. Oh ja, 26 was de helft van 52, hè?
3: Yep.
2: Ja, dus wat goed voor jou. Ja.
3: Ik heb mijn momentjes.
2: Ja, zeker. En morgen is de dag van de zonnebril. Nou, dat is niet een onverdienstelijk
3: die kun je goed gebruiken, hoor.
2: Die kun je goed gebruiken nu. Ook al zeggen ze dat je ogen best wel wat zonlicht nodig hebben. Mm-hmm. Voor de broodnodige vitamintjes, mineraltjes.
3: Zeker, ja, absoluut. Dus
2: je moet natuurlijk niet in de zon kijken.
3: Niet fel in de zon gaan kijken, nee, maar als je gewoon normaal je dagelijks ding doet, je kijkt een beetje zo voor je uit en zulke dingen, dan weinig aan de hand.
2: Ja, we missen ook nog Joost Fysiek hier. Maar hij heeft een boodschap voor jullie allemaal. En ik zou zeker even luisteren naar de TikTok-toppers die zometeen nog gaan komen. We hebben de uitgaandsagenda van jou.
3: Ja, dat hebben we ook weer.
2: Je hebt weer een heel leuk lijstje gemaakt.
3: Zeker.
2: Welke kant van de Veluwe gaan we op?
3: Het is een beetje over de hele Veluwe eigenlijk wel.
2: De hele Veluwe,
3: ja.
2: Heen,
3: het begint van Heerde.
2: Ja.
3: En dan Zutphen die kant op. Ja,
2: dus als je uit Zutphen of Heerde komt of uit de andere regio.
3: Terwolde.
2: Terwolde ook inderdaad. Dan blijf vooral luisteren, want wij gaan jou vertellen waar je naartoe moet dit weekend. En we hebben Jade. Jade is weer, heeft een item gemaakt voor Weekendbeat.
3: Oh, leuk.
2: En zij heeft een item gemaakt over, kan niet anders, wat denk je?
3: Het mooie weer.
2: Nee.
3: Ach.
2: Nee, we gaan het niet over het mooie weer hebben.
3: Nee, kom eens. Dat is even, joh.
2: Nee. Jaad heeft een heel mooi item gemaakt over het WK voetbal.
3: Oh, ja. Dat leeft nu
2: en
3: ook heel
2: wat,
3: erg.
2: Het leeft nu en wat mensen daarvan vinden. En nou ja, ze heeft daar een heel mooi dingetje van gemaakt. En de recept terug van weg geweest, hè, dat gaan we ook nog doen.
3: Ja.
2: En ik heb daar een mystery guest voor.
3: Oh, kijk.
2: Ja, dus dat wordt toch nog heel leuk. Dus, hey, zullen wij de boel maar starten? Want,
3: het is in alle reden een vol programma om te beginnen.
2: Het is
3: dus
2: een heel vol programma.
3: We gaan eraan.
2: Wij

En dit weekend maken we het nog completer met een drietal nummers waarvan de zomer afspat. Vorig jaar was dat Frenna en Zaza. Ja, daarvoor was het Cyril en Stumbling. En dit jaar is het Rutger van Barneveld en Zoele Zomernachten.

0: weekend beat bij Patrick Bars. Recht naar de top.
1: Weekend Beach, jouw weekend, jouw...

0: Rutger van Barneveld. Hij komt niet aan Barneveld, maar waar komt hij wel vandaan? Weet je dat wel?
1: Ik zou het niet weten, maar misschien
2: hij
1: is wel familie
2: komt van.
0: Ja, misschien wel. Misschien wel. Oh ja, ja,
1: dat is wel.
0: Ja.
1: Onze bekende dochter.
0: Maar hij komt uit Tiel.
1: Oh, Tiel?
0: Ja, dus niet uit Barneveld.
1: Nee, nee, nee.
0: Dus nee, dat zou
1: een stukje verder.
0: Ja, dat is een stukje verder. Daarvoor was het de Frenna van Zaza. Dat was zeg maar de zomerhit van vorig jaar. En daarvoor was Cyril van Stambling. Best wel leuk nummer dat.
1: Ja,
0: best
1: wel klonk goed. Dus, ja.
0: Ja. Hey, we gaan naar de TikTok-toppers. En,
1: ja, met Joost.
0: Met Joost weer. En ik ben zo benieuwd of hij nog ook tussen de lakens nu ligt.
1: Ik vind het knap.
0: We hebben ooit een keer gezegd tegen Joost van Joost. Jouw geluid, jouw audio klinkt niet goed.
1: Nee, precies, met palakens.
0: Beetje, ja, een beetje te veel galm en een beetje te veel. Het is geen vol geluid, zoals we het hier noemen in de studio. Dus we zeiden van we geven je een tip. Ga onder de lakens liggen en spreek daarin je TikTok.
1: Klinkt wat doffer dan, hè?
0: Klinkt wat doffer. Het is allemaal een beetje om je heen zacht, hè? Dus het geluid weerkaatst niet zo erg. Dus dat heeft hij dus ook gedaan. Ik ben even heel benieuwd of hij dat nu ook gaat doen.
1: Met een mooi rood hoofd na afloop.
0: Oh jongens, ik ben heel benieuwd naar welke toppers hij nu dit keer heeft. Dus dit keer is het woord aan Joost.

Hey, goedemiddag mannen en luisteraars. Jeetje, met 38 graden onder een dekbed liggen. Je moet heel veel blijkbaar over hebben voor dit mooie programma. Maar ik doe er vrolijk aan mee. 3 nieuwe nummers, tijd voor een nieuwe TikTok-toppers. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, heb ik eerst nog iets anders. Namelijk is een heuse strijd losgebarst in het land tussen twee zomerknallers. Wat moet de zomerhit van 2026 gaan worden? En dat zijn twee nummers die wij ook in de TikTok-toppers hebben gehad. Namelijk Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld en Cheerio van Justin de Wild. Dus ik ben heel benieuwd, mannen, welke van de twee jullie favoriet is. Ja, we kennen natuurlijk inmiddels de tekst van Rutger van Barneveld. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Nou, ik wil ook maar één ding. En dat is dat die hitte snel voorbij is. Want, poor jongens, dit is toch wel, begint toch wel heel pittig te worden met die warme temperaturen steeds. Maar goed, genoeg daarover. Het is tijd voor een nieuwe ronde TikTok-toppers. We beginnen met Russo en Mart Hoogkamer. En die hebben de handen ineen geslagen voor de nieuwe song Dat Pakt Mij. Ja, pakkende tekst, snap je hem, zou je kunnen zeggen. Nou ja, gewoon twee artiesten natuurlijk die al lange tijd veel nummers, veel hits hebben gehad. En volgens mij heeft dit ook weer de potentie om grote ogen te gaan gooien. Dus daar starten we deze week mee. Daarna hebben we de Tour de France. Dan heb ik het niet over de wielersport, dan heb ik het over Frans, Duits en Lange Frans. De twee Fransen hebben elkaar gevonden. En ja, hoe kun je dan niet een toepasselijke naam verzinnen dan Tour de France? Een heel leuk nummer, wat mij betreft niet kon ontbreken deze week in de TikTok-toppers. En tot slot hebben we ook weer even iets voor dat tempo weer. Feel for You sluiten we deze week mee af. Om even lekker te knallen. Hou je hoofd koel, mannen, deze week. De hitte lijkt bijna voorbij, kunnen we eventjes bijkomen. Maar geniet tot die tijd nog even van deze drie TikTok-toppers.

0: voor ik het vergeet, de komende tijd heb ik ook vrij af. Dus ik ben er graag weer terug. Hopelijk dan ook in de studio op 4 september. Tot dan. En geniet van die vakantieperiode. Doeg!
1: Nou, dat was Joost weer vanuit zijn slaapdekbed gebeuren.
2: Hij klonk heel goed, hoor.
1: Hij hijgde ook heel erg.
2: Ja, hij hapte naar adem.
1: Ja, hij hapte naar adem, want het was wel heel warm onder zijn dekbed.
2: Heel heftig.
1: Ja, Joost van deze plek,
2: bedankt,
1: heel erg bedankt ook voor jou voor het seizoen wat je ons hebt gegeven.
2: Absoluut.
1: En de TikTok-toppers, ik hoop dat je ermee doorgaat. En je zegt tot in de studio. Nou, wij zijn ook van plan om in september naar de studio in Heerde te gaan verhuizen. Ik vind het een beetje spannend, want dat is toch wel een beetje...
2: Het is heel anders, hè?
1: Het is heel anders, ja. Dus, maar goed, ben jij er klaar voor?
2: Ja, ik wel.
1: Ja? Oké, okay. Gaan we beginnen met jouw item. Yeah.

0: Hij heeft altijd weer van die hele leuke dingetjes elke week waarvan je zegt van uitgaanstippen zo. Ja. En Apeldoorn, maakt niet uit wie hier op de Veluwe. En wie hebben we vandaag aan de lijn? Want ik ben altijd benieuwd van...
1: Ja, we hebben Jolente van...
0: Jolente, wat een mooie naam is dat. Jolente uit...
1: Uit Terwolde. En die organiseren het Tekko Auto Race Cross. Hartelijk welkom in de uitzending.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Ja, en vanavond begint het, hè?
2: Ja, vanavond om 6:30 zullen de eerste wedstrijden van start gaan.
1: Kijk.
2: We beginnen vanavond met de Dutch Endurance Cup. Dat is een kampioenschap met endurance wedstrijden.
1: En wat is een endurance wedstrijd?
2: Endurance wedstrijd is dat ze afhankelijk van waar we te gast zijn of waar ze te gast zijn, 1 à 2 uur races, waarin ze zoveel mogelijk rondjes moeten rijden.
1: Oh, dat is wel leuk. En zoveel mogelijk schade maken, of is dat nog niet de bedoeling?
2: Nee, ze mogen geen schade maken, nee.
1: Oké.
2: Een heel licht contactje wordt soms nog getolereerd, maar in principe is dat niet de bedoeling. In principe is het gewoon de bedoeling om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk rondjes te rijden.
1: Okay.
2: Met een aantal verplichte pitstops. Zeker met de warmte nu zijn er wat meer verplichte pitstops.
1: Inderdaad, even bijtanken, zeg maar. En wat vinden we zaterdag en de zondag?
2: Kan er ook nog gewisseld worden.
1: Ja, en zaterdag en de zondag zijn dan ook diverse manches van die cross te zien?
2: Zaterdag en zondag hebben we een ander kampioenschap. Dan strijkt het Autocross Master kampioenschap bij ons neer.
1: Okay.
2: En dat is een reeks van 6 wedstrijden in Nederland en België. Ook enkele Duitsers en Luxemburgers doen mee.
1: Internationaal.
2: En daar zijn wij het tweede wedstrijd zijn wij van de reeks.
1: Hartstikke mooi. En wat is de intreeprijs?
2: De intreeprijs is €15 per dag. Vrijdagavond een tientje.
1: Oh, kijk. Dat is wel mooi meegenomen. En, is dat
0: waarom, is dat zo, waarom is vrijdagavond dan een ander bedrag?
1: Kotter, hè?
2: Omdat het vrijdagavond alleen vrijdagavond is. En omdat het zaterdag om 8:30 en zondag om 8:30 ochtends begint. En tot een uurtje of 6 à 7 doorgaat.
1: Okay, dat is een heel dag.
0: En geef eens één reden waarom ik als niet-auto fan, autorace fan, toch naar jullie evenement moet komen.
2: Omdat iedereen die bij ons op het terrein komt ontzettend onder de indruk is van de omvang van het hele evenement. En ook van de snelheid van de auto's op de baan. Het aantal verschillende deelnemers.
1: Okay.
2: En de gewone samenhorigheid en de gezelligheid ook op het terrein.
1: Ja, en wat is er nog meer naast het autocross endurance gebeuren te doen? Een tent of zo? Of?
2: Wij hebben een feesttent hebben we voor 's avonds. In principe alle avonden na de wedstrijden is er een prijsuitreiking in de tent.
1: Ja.
2: En draait Atomic Sound en Light uit Klarenbeek. Die maken er een mooi feestje van.
1: Hartstikke mooi. En wat is de locatie waar je moet zijn?
2: De locatie is de Heegse Straat in Terwolde.
1: De Heegse Straat in Terwolde. Dus kom op met z'n allen dit weekend naar Terwolde, zou ik zeggen. Hè?
2: Ja, zeker. Neem genoeg te drinken mee.
1: Ja.
2: Of koop wat te drinken hier, want het wordt erg warm.
0: Hé, maar wat doen jullie met de stof? Want ik zit naar die foto's te kijken op jullie taco-verbinding-terwolde.nl. En ik zie best wel wat stofwolken zo. Wat doen jullie daar? Maak je dit terrein nat? Of zijn er nog andere methodes om dat niet zoveel te laten stoffen?
2: Ja, de baan die wordt tussendoor gesproeid.
0: Ja.
2: Om evenwicht te houden inderdaad tussen stof en geen modder, een zo hard mogelijke kleibaan.
1: Nou, hartstikke mooi. Het staat dus garant voor mooie wedstrijden. Mag ik je in ieder geval bedanken voor de leuke interview? En een heel veel succes wensen dit weekend.
0: En ik heb een vraagje. Heb jij nog een leuk nummer wat bij dit evenement hoort? Hè? Welk muzieknummer zou jij hierbij willen horen?
2: Dat
0: was een valletje even, hè?
1: Er zijn er wel een paar nummers bij natuurlijk, hè?
2: Dit is even een onverwachte vraag.
0: Ja, je mag er even over nadenken, 2 seconden.
2: Ja, We Are The Champions wordt vaak op zondagavond gedraaid en met iedereen meegebruld.
0: Ja.
2: En bij ons binnen de vereniging is Baila Baila erg favoriet.
0: Oh, maar dat is ook bij ons een hele grote favoriet, die Baila Baila, de Gasolina.
2: Ja, gezellig met z'n allen meeschreeuwen.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen. We zullen hem straks even draaien, Patrick.
0: We gaan hem nu draaien. Dat is van
1: Even
0: Serieus is dat, hè?
1: Ja, top. Heel veel succes gewenst dit weekend.
0: Dankjewel, Jolente.
2: Super,
1: bedankt. Dag hoor.
0: Doei. Okay.

0: van Terwolde gaan wij even de IJssel, de IJssel over. Hè? En dan gaan we naar Zutphen, geloof ik.
1: Naar Zutphen. Het zaakje van Zutphen.
0: En wat heb jij aan...
1: Ja, we hebben Robert aan de lijn van Chamaven. En die organiseren een groot bierfeest in Zutphen. En als het goed is, is hij zelfs op de locatie nu. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag inderdaad. Ja, we zijn vandaag met de eerste dag van het speciaal bierfestival gestart. En,
1: kijk. Ja. En hoe is de opkomst? Loopt er al een beetje naar binnen?
0: En we hebben het over personen, hebben we het niet over het bier.
2: Nee, zeker. Nee, het is gezellig druk aan het worden. En het is natuurlijk een warme dag gehad, dus dan merk je dat het wel...
1: Dan gaat een biertje er al in, hè?
2: En dan is wel iedereen dorstig geworden, inderdaad. Dus dan is het een biertje altijd lekker erbij, zeker.
1: Wat kunnen we een beetje in headlines verwachten dat weekend in Zutphen?
2: Ja, we hebben een heel mooi podium staan. Daar hebben we diverse bandjes die optreden.
1: Okay.
2: Dus nu om 6:00 begint dan het eerste optreden. En dan tot vanavond is dat. En we sluiten af met twee DJ's die dan feestelijk einde maken aan de avond. En dan stopt het op 12:00. We zitten heel mooi in de grote gracht hier aan Zutphen gevestigd, achter de Spaanse poort. Okay. Dus het is heel mooi dat je ook 's avonds dan wegkijkt op de kerk en over het... Over de gracht heen.
1: En zit er ook een intreeprijs begrepen als je naar binnen komt? Of is het gratis?
2: Nee, we hebben het gratis voor iedereen. Dus iedereen kan er gratis naar binnen. En als je dan de bieren wil proeven, dan hebben we een proefglas. En daar betaal je €5 voor. En dan kan je daar de verschillende bieren van alle brouwerijen proeven.
1: Okay, en dan wordt er ook een beetje toelichting gegeven van wat voor soort biertje het is. En,
2: Ja, dat is wat leuk. We hebben heel veel brouwerijen hier echt uit de omgeving. Een aantal uit Apeldoorn, eentje uit Amersfoort. En de rest komt allemaal uit... Uit nog dichterbij eigenlijk in Zutphen en omstreken. Dus dat is heel erg leuk dat de echte brouwers er ook staan... die dan echt kunnen vertellen over, over de bieren die ze brouwen... de brouwerij die ze hebben.
0: Hey, maar Robert, als je nou kijkt naar jezelf... Hè? Je bent zelf dan denk ik ook een bierfan. Mag ik dat zo zeggen?
2: Zeker, ik ben een liefhebber.
0: Ja, en wat is jouw favoriete biertje?
2: Ja, dat voor mij ligt het ook aan het moment. Ik vind het heerlijk in de zomer bijvoorbeeld een heerlijke Weizen of een frisse blonde te hebben.
0: Ja.
2: En dan als het wat donkerder weer wordt, dan vind ik het ook lekker om van een mooi stevig donker bier te genieten. Maar ik hou nu wel heel erg van een American Wheat Ale of dat soort bieren die mooi verfrissend zijn, fruitig. Dat is mooi genieten.
0: Ja. Maar is het niet zo dat met warm weer dat je dan juist geen alcohol moet drinken eigenlijk? Door uitdroging en zo. Heb je dat op het festival ook een beetje rekening mee gehouden? Bijvoorbeeld tapkranen en zo voor water neergezet?
2: Ja, zeker. Nee, dat is heel erg belangrijk. Helemaal met het weer om goed op te letten dat je voldoende drinkt inderdaad. Dus we hebben allemaal de waterpunten staan waar gewoon mensen gratis dan water kunnen pakken ook. Want het is belangrijk dat ze gewoon tussendoor heel veel water drinken. Ja. En dan gewoon rustig een biertje af en toe in de schaduw drinken.
1: Lekker genieten gewoon.
2: Ja, dat zijn gewoon precies lekker genieten, maar wel denken om jezelf ook. Dus zoveel mogelijk uit de zon gaan zitten en dan mooi genieten van de bieren.
1: En zoals de aanvangsdagen, zoals zaterdag, zondag, wat voor tijden staan daarvoor dat het festival geopend is?
2: Ja, zaterdag beginnen we om 1:00 en zondag is het vanaf 12:00 middags.
1: Okay.
2: En zondag dan hebben we ook een open podium, dus dan kan iedereen ook inschrijven om zelf wat te organiseren, zelf wat te doen.
1: Okay, want ik keek even op de site en dan zie ik staan zaterdag 12:00 en zondag om 1:00. Dus vandaar dat ik het even vroeg.
2: Ah, ja. Nee, dat klopt inderdaad. Net allemaal zo mogelijk.
1: Ja, geeft niet, maar ik zag staan, dus vandaar dat we eventjes erin gingen. Nou, dat klinkt heel goed. Het weer zal wel meewerken, dus ik denk dat jullie een mooi feestje gaan krijgen.
2: Nee, ik denk het ook zeker, ja.
1: Absoluut.
2: Je hoopt altijd dat het niet gaat regenen op zo'n festival, hè. Dat werkt altijd mee.
1: Maar, niet zoals vorige week gaat, zeg maar.
2: Er heerlijk zonneweer bij. Nee. Ja, precies. Ja.
0: En Robert, wat voor een nummer zou hierbij passen? Wat voor muzieknummer? Die zit met André Hazes.
2: Dat is een hele goede.
0: Ja, de vorige hebben we ook een beetje verrast met deze vraag.
1: Want een beetje getreden.
0: We zitten natuurlijk helemaal in het bier-event in Zutphen. Maar dat snap ik wel. Maar heb je ook een nummer waarvan je zegt van... Ja, dit hoort gewoon bij zo'n event thuis.
2: Ja, dan zou ik wel denken aan Chef Special met Amigo. Dat vind ik echt een heel mooi toepasselijk nummer om dit mooie evenement te begeleiden. Ja.
0: Nou, dan gaan we Chef Special erbij pakken. En we gaan jou dan denk ik bedanken voor het interview.
1: Uiteraard. En een heel mooi weekend gewenst.
2: Hartstikke leuk.
0: Goed, bedankt.
2: Tot
0: de volgende keer.
2: Hoi.
0: Tot de volgende keer.

0: Patrick, wat doe je nou?
1: Nou, dat merk je toch. Ik breek hem af, want ook al vind ik het een erg mooi nummer van Chef Special Amigo. En dat is echt een nummer
2: dat
1: een heerlijk opzweepnummer is. Dus we gaan naar het voetbal.
2: Naar jaren.
1: Nou ja, naar jaren zometeen. Maar wat vind jij van het voetbal?
2: De WK. Ja, het Nederlands begon een beetje troef eigenlijk. Maar toch, afgelopen zaterdag speelden ze toch wel weer mooi.
1: Ja, zeker. We hebben echt genoten. En vanavond weer, hè? Ja. Ga jij vannacht kijken?
2: Nou, als ik een beetje fit genoeg ben, dan ga ik vannacht gaan kijken.
1: Nou, oké. Okay, maar goed, we gaan het aan Jade vragen. Goedenavond, Jade.
3: Goedenavond, Patrick. Dit is Jade vanuit winkelcentrum Mercatorplein in Apeldoorn. Overal hangen oranje vlaggetjes, want het WK is in volle gang. Maar hoe vinden Apeldoorners dat Nederland zelf speelt? Ik sprak erover met een paar mensen. Kijk jij naar het WK?
4: Ja.
5: Ja,
6: ja, wij kijken naar het WK.
4: Ik kijk alleen Nederland.
3: Hoe vind je Nederland tot nu toe spelen?
7: Ja, Japan, die 1-1, dat vond ik gewoon verschrikkelijk. Dat was waardeloos. Toen zakte me de moed wel een beetje in de schoenen. Maar toen met Zweden, die 5-1, toen was ik wel weer echt extatisch. Hoor. Toen was die hoop dat we toch kampioen zouden worden, is toch wel weer een klein beetje hersteld.
6: In het begin was het niet heel geweldig, maar de laatste wedstrijd was wel fantastisch om te zien. Mijn man kijkt alle wedstrijden bijna, ook 's nachts. Ik niet. Maar ik vind het wel leuk dat het goed gaat.
4: Nou, de tweede wedstrijd deden ze het heel goed. De eerste wedstrijd was niet zo. En ik dacht al toen het 2-1 is, nou, dan wordt het zo weer 2-2. Maar nu, de laatste wedstrijd, hebben ze het goed gedaan.
8: Ja, dat is wel een lekkere overwinning voor Nederland.
3: Ja, en heb je ook vertrouwen in Memphis, die na een paar jaar blessure weer in het spel is?
7: Ja, ik vind hij heeft een gigantisch ego. En ik vind het persoonlijk geen leuke speler. Maar ik denk, wat zijn naam betreft, ik denk wel dat hij het kan.
6: Nou, hij valt op omdat hij natuurlijk anders is dan de gemiddelde voetballers. Nou, ik vind dat niet zo erg. Een beetje kleur in je persoonlijkheid laten zien aan anderen. Niks mis mee.
8: Ja, ook een beetje. Maar ik vind het ergens wel een beetje vet.
4: Ik vind hem altijd een beetje het mannetje. Dat hij denkt dat hij heel goed is. En ik heb het idee dat ook een beetje een lievelingetje is van Koeman. Dat hij hem elke keer erin zet. Dus ik ben niet zo'n heel fan van Memphis Depay.
3: En hoe vind je de drinkpauzes?
7: Ik vind het wel een sterk plan. Helemaal in Houston, daar is het wat 35 graden met zo'n wedstrijd. Ik zweep me nu al helemaal dood. Ik denk, als ik ook nog 90 minuten zou moeten voetballen zonder zo'n break, denk ik echt dat je meerdere beroertes gaat krijgen. Dus alleen maar goed.
3: Wat denk je? Gaat Nederland winnen?
6: Ik denk het wel.
8: Makkelijk tegen Tunesië.
7: Ik denk niet dat we echt kampioen gaan worden. Maar ik heb zeker tegen Marokko of tegen Brazilië heb ik wel echt... Als je die twee weer in het veld zet, dan heb ik er wel echt vertrouwen in.
4: Als ze niet van Tunesië kunnen winnen, dan denk ik van... Ja, dan hoor je daar ook niet thuis op het WK. Want ja, die moeten ze sowieso eigenlijk wel winnen.
3: Ja, zoals je al hoorde was het in het begin nog even twijfelen. Maar toen Nederland eenmaal van Zweden won, begon het vertrouwen pas echt te komen. Ook zeggen ze dat de wedstrijd tegen Tunesië helemaal goed gaat komen.
1: Nou, dat denken wij ook, hè? Dat het helemaal goed gaat komen.
2: Ja, absoluut. Dat moet gewoon.
1: Ja, moet gewoon. En anders gaan ze het vliegtuig op en dan mogen ze gewoon lekker naar
2: huis. Ja, daarom precies dat.
1: Dus Jade, heel erg bedankt voor jouw bijdrage. En we zien jou 4 september. En dit is Shakira met La...

0: met dit soort muziek heb ik altijd het gevoel dat mijn lijf niet stil kan zitten. Heb je dat ook last van?
1: Je komt echt in beweging, hè?
0: Je komt echt met die heupen echt. Ja. Ja, ja, jij ging hier gewoon even tekeer hier in de kamer.
1: Dat ja,
0: was helemaal te gek.
1: Als je Shakira ziet, dan wil dan ja, het wel allemaal.
0: Nee, ik bedoel ander tekeer. Je ging echt...
1: Nee, om te zien hoe ze moved. En dan heb je iets van, precies, joh, weet je, dan blijf je ook niet stilzitten.
0: Ja, ja, ja. Hey, we hebben het heel weinig gehad eigenlijk over het warme weer. En dat is een reden voor, hè, denk ik. Want iedereen die je spreekt op straat, maakt niet uit waar. Iedereen vindt het warm.
1: Het is warm, maar aan de andere kant denk ik ook van... Het is ook een beetje een mindset van... Ja, ja. Ja. Ja. Als je denkt dat het warm is, is het ook heel warm.
0: Ja, precies. Dat zeg je heel goed. Dat is een mindset. Want waarom gaan wij met z'n allen in een caravan helemaal klaarmaken? We gaan de auto helemaal inpakken. Ja. Kinderen zijn allemaal klaar. Die gaan allemaal jengelen op de achterbank. En die zeggen van, wij willen graag naar Spanje. We willen naar het warme weer toe. Kroatië, maakt niet uit waar. En hoeveel graden is het daar?
1: Hetzelfde. En dan misschien nog wel warmer.
0: En misschien nog wel warmer.
1: Dan gaan we twee uur in de stouw staan.
0: Dat is gewoon heerlijk. Want dan gaan we lekker aan het strand zitten. We gaan een cocktailtje erbij. Een biertje erbij. Safilia of een Safessa.
1: Safessa, ja.
0: Ja, precies. En
1: Sangria.
0: Sangriaatje erbij. En dan s'avonds gaan we de plaatsen allemaal bezoeken. En waarom vinden we het allemaal hier een probleem in Nederland? We moeten allemaal binnen blijven. Het is code oranje. Code oranje. Ja, en dat is toch...
1: Ja, want dit, wat je zegt, je mindset is het weer. Eigenlijk kom je weer op terug. Ja. Want als je vakantie hebt, dan hoef je niks. En dan heb je iets van, joh, ik was morgens wakker. Ga maar gemak even lekker op strand zitten of wat dan ook. Als je op hier bent, dan moet je op je werk, je hebt je ritme. En bepaalde werkzaamheden zijn gewoon zwaar. Hè?
0: Dus, maar goed, daar kun je rekening mee houden. Want in
1: Troprooster, hè?
0: Ik had begrepen namelijk dat ook de overheid aan het nadenken is... als dit weertype gewoon hetzelfde blijft al die jaren... dat wij ook naar siesta's gaan. En hoe zou je dat vinden? Van 12 uur tot 4 uur even een lekker dutje doen?
1: Het is niet verkeerd. Alleen je moet wel rekenen dat je sociaal leven s'avonds dan weg is.
0: Nee, want het sociaal leven verschuift dan naar de avond toe.
1: Klopt, maar als je dan uren moet werken... Dan kun je zelfs
0: dan wordt het werk natuurlijk ook anders. Alles wordt anders als iedereen siesta's gehouden.
1: Ja, maar je moet wel je uren maken, zeg maar, voor je geld, zeg maar. Dus.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Dat
1: heel wat je s'avonds nu normaal doet, zeg maar, dat je vrij bent, dat moet je dan dus op die middag gaan doen. Maar ja, daar heb je siesta. Dus.
0: Dan ga je meer naar de avond toe. Kijk, want ik was een keer in Egypte en daar waren al die kinderen. Die gaan overdag in de middag waren. Zijn al die mensen?
1: Ja, dat is heel rustig.
0: En die zijn allemaal liggen die in de bed en altijd na zonsondergang. Kamen de kinderen naar buiten, de mensen. In de mooiste kleuren. Ja. En die gingen naar de restaurants toe. Die gingen eten, drinken. En tot 11 uur, 12 uur s'nachts was dat gewoon.
1: De terras loopt pas om 8 uur vol, hè?
0: En alles lag was nog vol.
1: Moet je nagaan.
0: Ik vind dat een magnifiek leuk gebeuren. Ja. Hey, we gaan naar het laatste onderwerp van het laatste programma van voor de zomer. En dat is zeg maar
1: het
0: recept, hè?
1: Ja,

0: De laatste tijd heb ik geprobeerd al een beetje in een tempo te komen. Gaan we het hebben over gebakken aardappels met worst en sla.
1: Nou, dat is lekker eten, toch?
0: Vooral die gebakken aardappels.
1: Sla.
0: Ik moet het toch niet aan denken.
1: Verfrissen.
0: Om dat nu te gaan eten. Dus,
1: mijn gemak heb ik wel een trek eigenlijk. Het komt tegen 6 uur aan.
0: Oké, het begint tegen 6 uur, dus ik zou maar gaan opschieten.
2: Mooi,
0: dus,
2: minute remain.
0: We hebben wat zonnebrandolie nodig. We hebben wat verse krieltjes nodig. Wat we hebben... Varkensbraadworsten nodig, we hebben witte scharreleieren nodig, we hebben een krop sla nodig, komkommer, trostomaten, halfvolle slasaus en dan gaan we hem aan de slag. We verhitten 3/4 van een olie in een grote pan en bakken de krieltjes met peper en zout op en dan hebben we nog 20 minuten op hoog vuur goudgeel gaar te baken. Nou, hartstikke lekker. Scheppen regelmatig op. Verhit ondertussen de rest van de olie in de koekenpan en de worstjes worden gauw gaar in 15 minuten. Kook ook de eieren in 8 minuten, zijn wel heel erg hard dan. En laat ze schrikken, niet het al te hard, want met koud stromend water gaat het altijd wel goed. Pel ze dan en snij ze in partjes. Maar ondertussen de salade was te droog. De salade halverwege de komkommer en de lengte en snij ze in plakjes. Snij de tomaten ook in partjes. Meng de sla, komkommer en tomaat. De sprinkels met de salasaus. En verdeel de aaien met de petjes. Bestrooi met peper en dan is die klaar.

0: weer een
1: vierde seizoen.
0: Ja, zeker. Dat was een leuk seizoen.
1: Absoluut.
0: William, ik wil jou bedanken.
1: Ik wil je ook bedanken, Patrick. En Joost ook, uiteraard.
0: Ja, het was, ik vond het heel erg gezellig met jullie. En, Joost vanuit de Lakens, hè, als je er nog steeds onder zit. Dank je wel voor jouw inbreng.
1: Je mag nu voor de dag komen, hoor, een paar maandjes.
0: Ja, je mag er onderuit komen. Het hoeft niet meer. Je hoeft niet meer te blijven.
1: Het is klaar.
0: Het is niet klaar. Dus we gaan zomer vieren en daardoor... Ja, zijn wij niet meer live te horen hier op RTV 794.
1: Nee.
0: Maar wij krijgen een soort van non-stop muziek. Gaan we wel uitzoeken voor jullie. En dat is de komende weken tot en met 4 september.
1: Dat is nog eventjes inderdaad. Ja, en iedereen gaat ook op vakantie. Dus,
0: gaat op vakantie. Je kunt ook meeluisteren op vakantie als je dat zou willen.
1: Ja, absoluut. Dus, even de uitzending gemist. RTV 794 kijken.
0: Ja. Hey, cijfertje nog even snel.
1: Ik geef toch weer 8,5.
0: 8,5. Nou, ja. Ik ga met je mee met een 8,5. Ik vond het een erg leuke uitzending. En
1: leuk
0: seizoen. Jullie allemaal nog dankjewel voor het luisteren en voor de steun in de mail en dat soort dingen. En tot het volgende seizoen.
1: Tot de volgende keer.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het

man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: der Blues.
1: Jons Nielsen.
0: Popje Blues, een programma met popmuziek, jazz blues en aan van de stromingen. Na het nieuws van 7 uur, rock'n'roll, blues en jazz. In dit programma heb ik muziek uit 2026, 2025, 2015 en 2004. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 70. De playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik begin met Meester Pieters.

Maisy Peters, Say My Name In Your Sleep. De Engelse zangeres en liedjeschrijver kreeg een platencontract nadat ze enige bekendheid had gekregen op YouTube en bracht 2 EP's uit. Nu is haar derde album uitgekomen, Florescence, en daarvan hoor je dus, zoals ik zei, Say My Name In Your Sleep. De boze of Dungeon Lane, het 20e soloalbum van Paul McCartney, op 28 mei afgelopen 28 mei uitgebracht. De single van het album is Days We Left Behind en het liedje Home to Us. Een duet met Ringo Starr op drums en zang van Paul McCartney meedoet. Op 16 mei 2026 trad hij op tijdens de live show Saturday Night Live, waar hij de single Days We Are Left Behind speelde en tevens de band On The Run en Coming Up uitbracht. Ik draai nu een albumtrack, Never Know. 20.

Paul McCartney, Never Know. Blackbird, de artiestennaam van Mela Koorman, een Nederlandse zangeres en liedjeschrijfster. Ze kreeg bekendheid met haar EP One of the Wild Ones. In 2020 verscheen haar debuutalbum. En nu haar derde album vanuit Do You Read Me. Daarvan Body Language.

Blackbird, Body Language. De Nieuw-Zeelandse Kroatische zangerist, liedjeschrijver Lord brak door met het nummer Royals, waarvoor zij 2 Grammy Awards ontving. En ook met de singles Team en Green Light had ze hits. Haar album Pure Heroin uit 2013 en Melodrama 2017 werden zeker positief ontvangen. En ze ontving verschillende Grammy-nominaties. Nu een nieuw album van haar, Shift Virgin, en daarvan Shapeshifter. 20.

War Shapeshifter. Somber is de artiestennaam van Shane Michael Boos, een reizende ster in de indie pop, bekend om zijn emotionele liedjes en virale hits zoals Caroline, Back to Friends. Hij begon op jonge leeftijd met muziek maken en brak wereldwijd door met liedjes die op social media viraal gingen. Hij kreeg een platencontract en zijn debuutalbum, release, zoals zijn I Barely Know Her, kwam uit. En daarvan hoor je Dime.

Somber Dime. Farminth is het debuutstudioalbum van de Schotse componisten en elektronica muzikanten Anna Meredith. Uitgebracht 4 maart 2015. Het album won de Scots Album of the Year van het jaar. En je hoort Last Rose.

Anna Meredith, Last Rose. Het vijfde album van Natalie Imbruglia verscheen in juli 2015. Mail, een album met lichtvoetige liefdesliedjes. De kracht van die liedjes is dat ze na verschillende draaibeurten toch niet vervelen. The Summer. It's

Summer. In 2004 kwam er een nieuw album uit van Prince. Dat was zijn 28ste. Musicology. Geen artistieke comeback, maar toen wel een behoorlijk Prince album. De liedjes klinken compact en aanstedelijk. In Brilbert een nummer 3 album. Undercut.

Prince on the Court. In 2001 verscheen een veelbelovend album, The Sixth Singer van Kirsten. Nederland had toen een veelbelovende singer-songwriter bij, werd toen gezegd. In 2004 verscheen de opvolger, Vanilla. Weer een fijne plaat, On Top.

0: En met Kirsten is het 7:08 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar...
1: Pop, ja blues.
2: Jan Nederveen.
0: De 90er jaren in Pop, ja blues. Het zesde album van de Brendels verscheen in 1996. Geen noteringen voor het album Past the Head. Een album met rockliedjes en liedjes met Ierse invloeden. Een album dat zeker meer verdiend had. Let the Teardrops Fall.

Brindos, Let the Teardrops Fall. Het album uit 1994 van Chris de Burgh, The Way Up. This Way Up, een album van een zanger die zich weet betrokken bij de problemen van de wereld. En ook dit album nergens genoteerd, This Silent World.

0: De 80er jaren in Popje Blues.
1: In 1989 verscheen het album Stormfront van Billy Joel. In Nederland 13 weken genoteerd. Je hoort het liedje The Down Eater, Alexa.

Billy Jewell, de Down Easter. Alexa. Het debuutalbum van Tracy Chapman verscheen in 1988. In ons land 53 weken genoteerd. En maar liefst 14 weken op een eerste plaats van de albumlijst. Ik draai Across the Line vanavond voor je.

0: de 70er jaren in Popje Blues.
1: Revival of the 70s. In de jaren 70 had Elvis Presley hits als Burning Love, Always on My Mind, I Just Can't Help Believing and I'm Leaving. In Amerika was het liedje I'm Leaving een nummer 36 in de Billboards en in Engeland een nummer 23.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Renaat Kok met het NOS-journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. En dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon een Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
4: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: De andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt

0: van 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

In 1956 kwam er een LP uit van Bill Haley en de Comets met al zijn grote hits vanaf 1954, zoals Rock Around the Clock en Shake, Rattle and Roll. Uit 1955 stond Burn That Candle.

Bill Haley en het komt Burn That Candle. Connie Francis met een cover van Fats Domino's, I Hear You Knocking. Het liedje staat op haar LP uit 1959. Connie Francis sings rock'n'roll, Million Sellers.

Connie Francis, you knock in. De oprichter van Sun Records had ook een label onder zijn eigen naam, Philips, met twee L'en. Uit 1962 van Carl O'Man, I'm Coming Home.

De in Amerika geboren gitarist, zanger, liedjeschrijver Chris Bergson werd in 2015 opgenomen in de New York Blues Hall of Fame als Master Blues Artist. Pas uit een nieuw album van hem, East River Blues, met bassist Larry Grenadier, drummer Helen Rye en op drie liedjes een kwartet met zijn vaste bandgenoten saxofonist Jay Collins in Kindly Villain. Daar hoor je in dat liedje hoor je met

Lieveling. Chris Bergson. De Belgische bluesman Kuy van Linden kwam in 2016 met zijn 9e album uit. Ondanks dat hij zich al het jaar ook toelegt op de blueschap, laat hij die liggen op dat zijn album Rooted in the Blues. Hij houdt het bij gitaar en dat is zeker ook prima. Thinking About My Baby,

Archive Linda Thinking About My Baby. In 1986 kwam er debuutalbum uit van Joe Louis Walker, een van de meest innovatieve bluesmannen van de huidige blues scene en ook heel actief. In 2009 is hij 18 albums verder en eind september 2009 verscheen de volgende, Between a Rock and the Blues, daarvan Eyes Like a Cat.

Darius Walker uit Like a Cat. De Engelse blues rockformatie Hoax heeft vooral naam gemaakt door een uitstekende live reputatie. Helaas zijn ze ook al een tijd lang ontbonden. Vooral 1998 was een goed jaar voor de groep, door hun optredens, maar ook door het uitbrengen van het album Humdinger. Daarvan Long Way.

Hawks, Long Way Home. Hubert Sutherland heeft jaren als begeleider gespeeld op zo'n eigen manier dat gitaristen als Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan allemaal zeggen door hem beïnvloed te zijn. Van een album uit 1990, Healing Feeling, met zang van Daryl Newlis.

You know, there's instrumental blues van Hubert Sumlin, Healing Feeling. Briefcase Full of Blues, dat was het debuutalbum van de Blues Brothers. In 1971 het nummer 1 album in Billboard. En vanaf 2013 dook het album weer een paar keer op in diverse hitlijsten. Hoe dat nu kwam, I don't know.

Blues Brothers, I Don't Know. Uit 1937 van de Amerikaanse blueszanger Georgia White, Pig Meat Blues.

Artie Baker was een Amerikaanse jazzmuzikant. Hij speelde vooral klarinet, maar ook wel fluit. Uit 1948 hoor je Platter Chatter Jump. Hij wordt begeleid door het Salon Swingtet met onder andere Ahenium Gitaar, We Are Nice Bass en Emer Colleccio Drums.

Artie Baker, Platter, Shatter, Jump. Chris Corner was een vooraanstaande Amerikaanse jazz- en big band zangeres. Ze staat bekend als een van de belangrijkste stemmen van de cool jazz uit de jaren 50. En verwierf grote beroemdheid door een samenwerking met Cloud Thornhill, Stan Kenton en haar latere solowerk. Uit 1952, Poor Little Rich Girl.

Chris Corner, Poor Little Rich Girl. Drummer Bill Stewart wordt bewonderd door zijn manier van spelen. De melodieën, harmonieën, uitdrukkingen, lengtes, maatlengtes zijn in zijn composities vaak veranderd om net iets anders te klinken dan in de traditionele jazz. Van zijn album Space Squid kun je dat goed horen uit 2015. Ik draai Paris Loop. Je hoort verder Seamus Blake, tenorsax, Bill Corrales, piano, Ben Street, bass.

Neil Stewart per is Loop. Een andere drummer, Gregory Hutchinson, is een buitengewoon getalenteerde muzikant, bekend om zijn kunstzinnige, maar tegelijkertijd ook swingende stijl. Als lid van de band van trompetist Roy Hargrove in de jaren 90 groeide hij al snel op tot een van de meest gevraagde sessiemuzici van zijn generatie en speelde hij met zowel veteranen als opkomende sterren. Na een indrukwekkende lijst met samenwerkingen maakte hij in 2023 zijn solo-debuut, waarop zijn roots in de Brooklyn jazz, neo-soul en hip-hop te horen waren. Geïnspireerd door de modaal en fusionwerk van Miles Davis, bracht hij in 2026 Kind of Now, The Pulse of Miles Davis uit. Van het album Water Babies

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Leuk dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Iedere week op jouw radio. De hits van vroeger en nu achter elkaar door. Earth and the Fire samen met The Emotions. En Boogie Wonderland was dat. Nu is het tijd voor nieuw werk. Je hoort het al. De Boonka Boonk machine gedaan. Hier zijn de Audio Wars. De Audio Horse. En Touch the Ground.

Een prettig stukje funk hier in de Flashback Radio Show. The Daz Band en Keep It Live on the Kill. We gaan door met nieuw werk van Mr. James Day en het

0: hoorde hier in de Flashback Radio Show. We gaan lekker door met een track uit de 80's. Hier is Conal Abrams uit 1986, Trapped.
1: Are you ready? Let's go back

zeg funkje. Nigel Hall, Do It On My Dime, een nieuwe track. Is al een poosje uit. Vandaag hoor je hem in de Flashback Radio Show. Nu gaan we snel weer terug naar de jaren 80 met Miss Evelyn Champagne King van het album So Romantic. Hier is Talking In My Sleep.

Champagne King was dat uit het begin van de jaren 80. Talking in My Sleep hoorde je van het album So Romantic. We gaan nog even een stukje terug naar 2024. Het is de DJ Gods from Leon. And he was never...

DJ Gossard hier van Leon en de Flashback Radio Show. En het was Never Too Funk, dat welbekende sampletje natuurlijk tussendoor. Nieuw werk nu, beetje langzaam, een koortje erbij. Hier is King met een H aan het eind. King. En het heet Dare to Dream, featuring Shy Attacks.

0: Als ik die beat hoor, dan denk ik een beetje aan MTV, op een of andere manier. En ik vind het best lekker klinken. King, Dare to Dream in de Flashback Radio Show. We gaan aan het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Even snel terug naar de 90s. Hier is Pete Heller's Big Love.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun bos wel nat voor deze zomer hier.
1: De harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

En met deze heerlijke track van Gwen Guthrie zeg ik welkom terug in de tweede uur van de Flashback Radio Show. De Seventh Heaven, heerlijke muziek. We gaan door met nieuw werk. Chaka Khan samen met Snoop Dogg. Je weet wel die man waar je voor op moet passen als je een ijskoud theetje drinkt. Dat hij je zomaar uitlaakt voor fake ass, et cetera. Hier is Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Chaka Khan samen met Snoop Dogg en Boogies in My Soul. Je hoort het in de Flashback Radio Show. Snel terug naar de jaren 80. Orlando Johnson in your Chocolate City.
1: Are you ready? Let's go back to the

1984 hoorde je in de Flashback Radio Show. Orlando Johnson en Chocolate City. Trouwens een fijn album ook. Met ook andere tracks erop. Vandaag draait Chocolate City. Hé, hey, ik ken dat niet van rapper, jongen. Ja, dat kan. We gaan Chains draaien. Samen met Tanja Michelle Smith, Dr. Pecker Remix en Embrace Me Right Now.

Danny Foster en Rogue hier in de show. En Saturday Night hoor je. We gaan zometeen naar onze korte break. Blijf lekker luisteren. Snel weer bij je terug zometeen na de reclame. Hier is Sylvester. And you make me feel so mighty real.

One Way hoorde je samen met Al Hudson. Let's dance. Samen zijn we aan het laatste gedeelte begonnen van de Flashback Radio Show van deze week. Leuk dat je luistert trouwens. Georgie B and the Groove Association. And you know.

Missy Lee hoorde je. Take me back in time. En daarvoor zit je goed bij de Flashback Radio Show. Oud en nieuw draaien we namelijk door elkaar heen. Nu is het tijd voor nieuw werk. Mr. Darnell Kendricks en I...

Freddie Jackson was dat in de Flashback Show. He'll never love you like I do. Hey, we gaan naar het einde van de show. Bedankt voor het luisteren. Spreek je graag de volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. It's

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media. Na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

leek me door de hellen terug. Mijn liefde vindt de weg wel terug als een boemerang of een bungee cord. Alles wat ik heb zijn mijn ballen en mijn woorden. Stap lachend op de guillotine. Als dat is wat wij verdienen, speel jij God, ik vind het prima. Ik weet wie ik ben.

hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle.

Java, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf